0: flavor in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun en zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture, daarom zijn wij aan het roeren. Dit is om een reden. Flavor in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
1: Flavor in your ears, elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2. Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda's Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Hey,
2: wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
0: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: It's a new day.
6: I'm up early, I'm never late.
0: This is Galaxy.
7: What's up, it's Lil TJ.
8: What's up, it's 21 Savage.
9: It's Vito, baby.
10: What's up, it's Henny.
11: What's up, it's Smoke.
12: What up, it's your boy Lil Durk.
13: Hey, say what's happening, man, it's T.I.P. T.I., man, you understand that?
0: We are Galaxy.

We are Galaxy Radio. We are

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12 hier op Galaxy.
2: Hey, yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
4: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.

Als je is te zwaar, ik loop niet eens meer met cash. Wie de fuck ben jij, vertel me. En gewoon nog in de velden. Die ding is altijd ready, maar die halen het niet. Shop gewoon weer voor een klokkie. Een tonnetje, wat bos.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: Yeah, you know
4: on FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We are Galaxy.
6: Please wake up. Please wake up. Wake up.
7: This is A Boogie with the Hoodie.
8: What it do? It's your boy Baby Jesus, aka the Baby.
9: Bless up. It's DJ Khaled.
10: What's up, guys? This is Post Malone.
11: Hey, what's the deal? It's Ty Dolla $ign.
12: It's Young Thug.
13: Hi, it's Lil Nas X.
5: We are Galaxy.

En voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16 zijn toplijns. Omie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof.

0: I run the streets.
1: Yeah.
2: We are Galaxy.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
2: Zo lekker, lekker, lekker.
1: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: TR Galaxy.
1: Check out the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
0: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
0: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AnimWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AnimWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AnimWorks. Work with a view.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
1: We are Galaxy.
6: Brand new day with my crew, with my crew.
7: Non-stop hip-hop.
8: Me, myself, one-third, Quavo.
9: This is Travis Scott.
10: Let them know.
11: Migos in the building.
12: What up, it's your boy DJ Mustard.
13: Hey, yo, this is Cardi B.
14: What's up, this LMA.
15: Turn it up, this is Future.
1: We

Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.

0: We are Galaxy.
1: Maluma, baby. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij één nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten vast onder de grond. Van de 247 aanwezige arbeiders zijn er inmiddels 200 gered. Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden. Mijnongelukken komen in China, ondanks strengere veiligheidsregels, nog regelmatig voor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We rolling 10 joints in a row.
3: Do it!
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
5: Light them up!

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Galaxy.
2: Back in the day.
1: Drop the real
3: hip hop.
1: This Galaxy throwback.
4: What it is? You can't stop it. You can't stop it.
5: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
6: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend één persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot één woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. President Xi Jinping heeft een onderzoek bevolen naar de oorzaak en de verantwoordelijke. Mogelijk speelde koolstofmonoxide een rol. De ramp geldt als de dodelijkste mijnramp in China in meer dan 10 jaar. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
10: For the summer 26.
11: Tank tops, bikinis, beach vibes.
12: Shit, we're ready for the summer.
11: Bring it on.
12: Here on Galaxy Radio.
13: We rolling 10 joints in a row. Do it.
14: Back inside that hip-hop and R&B.
15: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
16: Light them up.

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Hey, oh. I hope you know my song.
3: Hallo,
4: we are Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
6: We outside for the summer.
7: Summer 26.
8: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit, we're ready for the summer.
8: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio.
9: We back. Rolling 10 joints in a row.
10: Do it.
9: Back inside that hip hop and R&B.
11: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
12: Light them up.

0: Ladies and gentlemen,
1: man, this one sparks some serious memories.
2: Remember that throwback hip-hop and R&B.
1: This is an official Galaxy throwback.
2: Yeah, you know who it is.
3: 10 joints in a row.
4: Roll the 10 joints in a row.
5: I ain't never planning to stop.
3: Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.

0: iedereen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: We are Galaxy. Home

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m. Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: We outside for the summer. Summer 26.
5: Tank tops, bikinis, beach vibes.
4: Shit, we're ready for the summer.
5: Bring it on.
4: Here on Galaxy Radio.
6: This beat. This beat right here.
7: Yeah, I know.
8: Get that old robotic futuristic George Jetson.
6: Was like nothing we

0: ears, you know what I'm saying?
1: Hey, wat chill dat je weer luistert naar Flava in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En ik weet niet hoe het met jou zit hoor, maar ik heb er vandaag echt heel veel zin in. En dat heeft ook te maken met het interview van vandaag. En dat maak ik later bekend met wie dat is. Ook straks een verhaal achter de track First in Flight met Gil Scott-Heron. Natuurlijk van Blackalicious. Maar eerst de Galaxy Throwback Radio opener, want ik zat van de week alweer Galaxy Throwback Radio te luisteren. En ik hoor daar deze classic voorbij komen. En ik dacht, ja, dit is hem. Daarmee ga ik deze week beginnen. Ik zat zo in de auto en dan gaat die volumeknop harder, harder, harder. Want dit is echt een classic van je welst hoor. Ik heb het over OC met Time's Up.

The Lords of the Underground met Chief Rocka. En dat heeft alles te maken met het interview wat ik vandaag heb met DJ Lord Jazz van The Lords of the Underground. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Na bijvoorbeeld al een Kid Capri, een Grandmaster Caz en een Nicolay. Nu weer een Amerikaanse artiest. En Nicolay is natuurlijk ook een beetje Nederlander, oké. Maar nu dus weer een Amerikaanse legend hier bij Flava in je ears. En het houdt daar niet bij op, want de komende weken, maanden blijven ze maar komen. Dus houd dit programma in de gaten. En natuurlijk verlies ik de Nederlandse legends ook niet uit het oog. En ook dat ga je merken. Dus dat. En dat interview dus straks. Want eerst gingen we het hebben over Blackalicious met First in Flight featuring Gil Scott Heron. En misschien zijn ze het meest bekend van het alphabet rappen. En Make You Feel That Way. Uit Sacramento, California kwamen producer Chief XL en rapper Gift of Gab, rest in peace. En die Gift of Gab zei ooit dat er geen limieten zijn waar je met hiphop naartoe kunt gaan. En dat hoor je ook in dit nummer straks. Lyrically niet en music-wise niet. En ook gaf hij aan dat muziek en woorden positive vibrations zijn en dat er een grote kracht in zit. Mensen gaan zich kleden als hun favoriete artiesten bijvoorbeeld en gebruiken dezelfde slang en houden dezelfde meningen op na. Het is meer dan slechts inspireren. Ondanks dit vond hij het ook heel belangrijk om niet te vergeten dat muziek kunst is. Want om die redenen die ik zojuist noemde willen mensen muziek snel censureren en alleen positieve dingen accepteren. Nee, zei Gift of Gab. Je kan en mag dat niet doen omdat het kunst is. Kunst hoeft niet per se positief of negatief te zijn. Kunst is kunst en kunst moet kunst zijn. Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Het is allemaal een informatie en creatief ding. En ook gaf hij aan dat hij zijn mind vrij van alle chaos in de wereld kon houden, omdat hij een gelovig persoon was en vanuit zijn geloof ook overtuigd was dat alles met een reden gebeurde. Everyone plays a part. We maken dit met z'n allen. Maar het is allemaal onderdeel van een groter plan dat God met ons voor heeft, al dus Gift of Gab. En ook gaf hij aan dat je moet luisteren naar je hart. Niets is wat het lijkt immers. Het leven zou een overwinning moeten zijn van al je struggles en fears en je zou er ten alle tijden sterker uit moeten komen. Realiseer wat je nu realiseer wat je nu overkomt, dat dat met een reden gebeurt. Je spirit krijgt slechts een goede training. Wat een mooie mening hield die Gift of Gab erop na. Hier met Blackalicious samen, First in Flight.

0: 100% Nederlandse hiphop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hey, yo. Yeah, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: This is DJ Danny on Galaxy Radio.

Adriana Evans met Reality en dan de PAX Remix. En dat is dan ook het Nederlands tintje hieraan. En die de PAX die heeft een cd uit. Die komt tenminste uit op 28 mei. En dat is een remix EP en die kan je via hem zelf kopen. En daar staan remixes op. Ja, ik heb ze vaker gedraaid. Ze zijn stuk voor stuk zo dope. Ze laten het origineel compleet vergeten. En ik geniet daar heel erg van. Volgende week ga ik weer een remix draaien van die cd. En de PAX kun je vinden op Instagram bijvoorbeeld. En de op z'n Engels. THE dus. En PAX dat is Pieter, Anton, Cornelis, Karel. En dan de X, Xantippe dus. En dan Simon, Zacharias. Dat allemaal aan elkaar. PACK XSZ. En ga hem alsjeblieft opzoeken en koop die remix EP van hem. Want het is echt meer dan de moeite waard. Dit soort tracks ga je daarop horen. Maar hey, het is tijd voor de concertagenda. Heb jij binnenkort een optreden of een gig of wat dan ook een concert te promoten? Laat het mij minimaal 2 weken van tevoren weten. En wie weet neem ik het op in deze agenda. Nu de agenda. Op vanavond. My man DJ Kane in de Old Bell in Amsterdam. En ik zou zeggen ga er naartoe en thank me later. En op 30 mei alweer staat hij daar. Typhoon in de AFAS Live. Dat kan alleen maar legendary worden. Ook op 30 mei R&B Lovers in het Paard Den Haag. En ook op 30 mei Yo That's That Shit in Bar de Nul in Hengelo. Shoutout ook naar Bas Basic. En ook op 30 mei Zwarte Liefde, het vetste vinylfeestje in House of Woodstock in Amsterdam. En ook op 30 mei, het houdt maar niet op, Just an Engel in Paard Den Haag. En ook op 30 mei Illa J en Frank and Dank in Mes Breda. Wat een hel of een keuze is dat, hé, niet normaal. Een dag later, op 31 mei, Illa J en Frank and Dank in Bitterzoet in Amsterdam. En op 1 juni Kate Renada in de Ziggo Dome in Amsterdam. En op 2 juni Westside Gun in Paradiso Amsterdam. En op 5 juni kan je wederom my man DJ Kane zien draaien. En dan dit keer bij 3 Decades in Amsterdam met La Rouche. En ja, dan moet ik er eentje kiezen en dan kies ik toch voor Typhoon. Want hoe groot is hij wel niet geworden? Dat je echt voor de zoveelste keer iets groots als een AFAS Live gewoon kan doen. Hier hoor je hem met een iets wat meer obscure track. Familiair met Senna samen.

0: some hard motherfuckers.
1: Mike Medals, Dutch Heavyweight en ook nog Mr. Personal met Medals Gets Personal. Doopnis van de Lage Landen. En het is nu alweer tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times galaxy. Mixtape. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek interessante mensen online en vraag hun dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan mogen zij zelf vertellen, of ik vertel het voor hun, waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op. Aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lowpro daar een mixtape van. En die hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. En wil je ook meedoen aan dit item? Dat kan. Stuur een e-mail naar danny@galaxy. Dat is GLX en dan GrieksEye.nl. En laat weten welke track en vooral ook waarom, de reden erachter. En inspreken is dan een hele grote pre. En vandaag mag ik het voor deze persoon inspreken. Ik heb de eer om wederom een dame uit te mogen lichten. Patricia Wielinga. En die koos voor echt een classic van je welste. Namelijk Tupac en Snoop Dogg met Two of America's Most Wanted. En zij zegt hierover, dit vind ik leuk. Maar ik kan niet kiezen, dus ik moet echt even nadenken. Dan ga ik toch voor Two of America's Most Wanted van Tupac en Snoop. En de reden is omdat, voor mij staat het voor een tijdperk waarin hip-hop niet alleen muziek.
2: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens het AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: Yeah, you know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: We outside for the summer. Summer 26.
5: Tank tops, bikinis, beach vibes.
4: Shit! We're ready for the summer.
5: Bring it on.
4: Here on Galaxy Radio.
6: This is Denise
7: Devlin. Going out to the hardcore hip-hop.
6: Flavor in your ears.

0: Asha's World met Ready to Fall. Hier bij Fleva in je ears op Galaxy Radio. En ik heb me laten vertellen dat Tasha een groot liefhebster is van hiphop. Nou, ik ben een groot liefhebber van Tasha's World muziek. Want wat een vette R&B maakt zij, zeg. Ongelooflijk dat dit uit Nederland komt. Dat is toch onvoorstelbaar. Gewoon zo goed dat het is. Hey, wat ook heel goed is, is dat het nu de hoogste tijd is voor de soundbite. Dan draai ik een kort geluidsfragment van een hele bekende track. En dan is het de kunst om binnen 5 seconden te raden welke track dat is. Je kunt daar helemaal niets mee winnen. Het is gewoon voor de fun. En that's it eigenlijk. Of voor de eer. En voor de eer is het helemaal leuk als je het samen doet. Om er een soort van onderlinge competitie van te maken. En het dan dus ook zo snel mogelijk te weten. Misschien nog wel sneller dan 5 seconden. Dus zet je schrap, want hier komt die soundbite.
1: Ah. Yeah. Here's another one. And another one. Yeah.
0: Ja, ik vraag me af of het jou gelukt is binnen 5 seconden. Dat kun je me later laten weten. En hoe je mij dat kunt laten weten, dat hoor je ook later. Nu ga ik even freestylen. Ja, ik weet het al, joh. Wat ik ga draaien. LG The Beat Detonator met Dirtbag featuring Hanzo Blades en Lace Fugue. Ook gewoon uit Nederland.
2: Yeah. Hanzo, where you at? I see you. LG, what's good? Yeah.

0: Heb je goed gezongen? Ja?
1: Nee. Ja. Ik ben geen zanger. Ik oefen heel veel, maar ik wou niet dat voor iedereen gewoon gaan zingen. Want ja. Ik heb heel veel vrienden. Ik heb tegen iedereen gezegd, wat je niet kan, doe dat niet alsjeblieft.
2: Ja, wat een outro is dit zeg. Van T-Slash met de track Na. N-A-H. En ja, wat een vette track is dat toch. En daarom draai je hem ook gewoon hier bij Flava in je ears op Galaxy Radio. En dat kan je volgen online. Via bijvoorbeeld een Instagram, een Spotify of een Mixcloud. Allemaal onder dezelfde naam Flava in je ears. Geschreven zoals de hit van Craig Mack, maar met een S eraan vast. En wat is het voordeel van bijvoorbeeld een Instagram? Nou, daar hou ik je door de week op de hoogte van welke artiest ik ga interviewen. Wat nou de favoriete throwback track is. Misschien een kleine videoclip erbij. Nog meer info. Allerlei dope dingen. En ook op Spotify bijvoorbeeld kun je de track in je eigen playlist droppen. Tracks die ik draai. En op Mixcloud kun je nog eens een keer terugluisteren. Tot 10 weken terugluisteren. En ook altijd exclusieve delen van interviews. Een exclusief item. Extra muziek. Dus je wordt echt ook extra beloond als jij die extra moeite neemt om naar Mixcloud te gaan. En dan zoek je dus ook daar op Mixcloud.com naar Flava in je ears. En dan komt dat helemaal goed. Nu de bekendmaking van die soundbite. Is het jou binnen 5 seconden gelukt? Ik ben wel heel erg benieuwd hoor. En we hebben het over Lil Kim, over The Brat, over Angie Martinez, over Missy Elliott, over Lisa Left Eye Lopez met Not Tonight, The Ladies Night Remix. Yeah.

0: Ja, dat blijft toch een classic track van je welste. En het is nu ook weer tijd voor het classic interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. Hoe vet is dit, zeg? Ja, ik kan er niet bij met mijn hoofd dat dit gewoon is gelukt. Maar goed, we gaan verder met dit interview. Ik zei hem en vroeg hem dat hij ooit in een interview gezegd had dat hij zichzelf altijd eerst als DJ ziet. Ook wanneer hij beats aan het maken is, wanneer hij aan het produceren is. Want zijn beat selection, zijn sample selection en zijn feel, die komen voor techniek. En ik vroeg hem, wat onderscheidt jou nou als DJ-producer, productie-wise, van bijvoorbeeld mensen die niet een DJ-achtergrond hebben? En wat onderscheidt jou nou hip-hop feel-wise van producers die niet vanuit een DJ-achtergrond komen? Is er een verschil bijvoorbeeld? Vind je dat er een verschil is? En waarom is er een verschil? Kan je daar iets meer over uitleggen?
1: Well, I think just like for anything, if you're into cars, if you like driving cars or learning about cars, you know, you eventually get into knowing how to fix them. You know, I think, you know, it's the same way with DJing and production. You know, most dope producers were DJs first. You know, they were into the music, you know, most of them. I'm not gonna say everybody, but I think most of them were. And it's just, you know, being passionate and knowledgeable about, you know, the different genres, the different, you know, emotions and feelings that music brings to you. You bring that to your beats, you know, and I don't care what kind of beats you're doing, you know, your style comes out even when you're chopping loops or you playing instruments. You know, just the knowledge from listening to different, you know, musics from all over the world, that can only enhance your style. Also, being a DJ first, you know, you kind of know what crowds, you know, like listening to, like dancing to. You know, even if you put, you know what DJs like to cut up, so you might want to put a James Brown, a 1, 2, 3, and, you know, and of course the DJs hear that, they're gonna want to cut it up. So that's why you want to put, you know, different things like that in, like the intros of beats and things like that. Because me personally, I think about the DJs and what they would like cutting, so, you know, I put those little pieces into my artwork. Because I know, being a DJ myself, I like to, you know, cut up things. And I think that's what makes a difference between a DJ producer and somebody just jumping into production.
0: Heel mooi uitgelegd, dankjewel daarvoor. En op mixcloud.com vanaf vannacht of vanaf morgen, wanneer je er trek in hebt, het restant van dit interview. Nog veel meer vragen, nog veel meer classic antwoorden. Ook echt dingen waarvan je nog nooit in andere interviews hebt gehoord. Dat kan ik je garanderen. En dat hoor je dus op mixcloud.com. Daar zoek je naar Flava in je ears. Zoals de hit van Craig Mack geschreven, maar dan met een S eraan vast. En ja, ik zou bijna zeggen thank me later, want dat interview, ja, je moet de rest echt horen, geloof mij. Hier op de radio nog één vraag. En dat is, ja, beste Lord Jazz, wat wil jij zelf nog kwijt?
1: Last but not least, I would like to say to all my Dutch fans, thank you guys for the support, man, all these years. We really appreciate it. And just continue to support us, man. I would never stop doing this, man, because I love it so much. And I believe doing funk feel the same way. But just be on the lookout for my book. It's called Never Faded. Also, more solo projects. You can check out my website, djlordjazz.com. And you can also check out my daughter's website and check her out, what she's doing. She's also doing beats, and she's a top engineer in New York City right now, doing her thing. She's also an actress. So, you know, continue to support her also. And her website is Gloria Colston, colston.com. All right, so be on the lookout for her projects as well. But thank you for this interview. Thanks for having me. And hopefully I'll be out there soon. Ah, I almost forgot. Follow me on social media, on Instagram at Lord Jazz, LOTUG. And also my Vinyl Vault page, Vinyl Vault DJ. And also my Lords of the Underground page, LOTUG and the number one. Salute, peace.
0: En ik salueer terug, ook al verstaat hij daar helemaal niets van. Super bedankt voor het interview. En nu gaan we naar een track luisteren van Lord Jazz zelf. Samen met Do It All van Lords of the Underground en ook een hele dope zangeres, Fatima B. En de track heet Sound the Alarm.
2: Yeah. Plain dealer too. Cleveland, what up? Brick City, what up?
3: Lord, yes, Bobby. Hit me one time and make it funky. Lord.

is illa, wat je wilt de doodness. En niet die shit dat veel te goedkoop is. Maar dit is duur, dit is puur, dit is vuur. Dus je zet je wekker al een uur van tevoren. Want ik breng die shit die je wilt horen. Dus spread the word en schreeuw het van de toren.

0: presenteert. Pass the Aux. Nederlandse hiphop op z'n best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: This is DJ Danny and Flava in your ears on Galaxy Radio.

Farside met Passing Me By, The Fly As A Pie remix. En over remixes gesproken, daarvoor Deems met natuurlijk de Annihilator, maar dan de Mad Talent remix. Ook jongens uit Nederland, Mad Talent, M-A-T-A-L-E-N-T. Ga daar meer van checken. Die hadden al zo'n hele dope Panic remix van my man Red Zone. En nu dus ook van de legend Deems. Hoe vet was dat? Maar even terug naar de Farside met Passing Me By, The Fly As A Pie remix. Over de Farside zelf, Trey Hartson, oftewel Slim Kid Trey, zei hierover dat het algemene gevoel was dat Passing Me By al een hit was, al voor het geschreven was. En dan hebben we het over het origineel, voor de duidelijkheid. De song schreef zich vanzelf eigenlijk. Alles ging vanzelf. Fatlip vroeg er aan toe dat er veel synchroniciteiten waren onder de groepsleden. En veel dezelfde dingen overkwamen hen altijd. En hij schreef het overigens in de beste periode van zijn leven. Hij kwam net van de middelbare school en had zijn droom om in de muziek te werken, ja, eigenlijk net waargemaakt. Nadat ze besloten hadden om samen de groep Farside te vormen, was er een moment dat ze de platencollectie vonden waar de samples vandaan kwamen van deze track. En met hulp van Jay Swift en Reggie Andrews werd vervolgens de absolute classic geboren en jaren later daar een Fly As A Pie remix van gemaakt. En over Fly As A Pie gesproken. Ik heb mijn man DJ Yoda weer aan het werk gezet. En die heeft me een dope 15-minute mix gemaakt. Moet je maar eens even horen. Hier komt-ie.

Ja, dit was er weer eentje. DJ Yoda. En zoek hem op Instagram. Griekse I-O-D-A-D. De W van Willem op het einde. En thank me later, want je ga je nog veel meer dopeness van hem tegenkomen als je hem daar volgt. En anders blijf je gewoon naar Flava in je eerst luisteren. En dan hoor je hem af en toe voorbij komen met een hele dope 15-minute mix. Dus dat. Hé, hey, we gaan eruit met een banger. Hier op de radio. Op Mixcloud gaan we natuurlijk verder. Want daar zoek je naar Flava in je eerst. En krijg je meer van het interview met DJ Lord Jazz. Maar hier dus nog één banger. En ik heb gekozen voor Micha met Engel, Just en Surya samen. En ook nog met DJ DNS met Take Notes. Ik dank je voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Max Verstappen is ontevreden na de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Canada in Montreal. De Nederlander zette de zevende tijd neer en bleef ver achter op de nummer 1, George Russell. Verstappen klaagde over een gebrek aan grip en balans in zijn auto. De sprintrace op circuit Gilles Villeneuve begint vanavond om 6 uur. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
4: We outside for the summer. Summer 26.
6: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit. We're ready for the summer.
6: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio. The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
2: Let's try something new this time. Brand new. Hip hop. FSB Light. Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft de duurzaamheidsorganisatie bekendgemaakt. Minnesma werd internationaal bekend door de succesvolle Urgenda klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin de rechter oordeelde dat Nederland meer moest doen tegen CO2-uitstoot. Haar zaak geldt als baanbrekend voor klimaatrechtszaken wereldwijd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: We outside for the summer.
5: Summer 26.
6: Tank tops, bikinis, beach vibes.
3: Shit. We're ready for the summer.
6: Bring it on.
3: Here on Galaxy Radio. The Airplay Top 20. And this is the top 10 of most played songs on Galaxy Radio.
7: The Galaxy Airplay Top 20.
8: Airplay.

Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view. Brand new, addicted to this new shit. Brand new hip hop.

0: Somebody tell them people Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem.
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
8: 085 744 4774.
9: This is Galaxy. It's 4 p.m. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het Noord-Friese Marum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ruim 80.000 kuikens worden geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Het is al de tweede uitbraak in korte tijd. Eerder was er ook al een besmetting in Biddinghuizen. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Het ministerie ziet nog geen reden voor landelijke maatregelen. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
8: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
10: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
11: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
11: You know the station.
2: On FM and digital radio.
11: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
11: Let's go!
2: 24 hours a day.
12: We outside for the summer.
13: Summer 26.
14: Tank tops, bikinis, beach vibes.
2: Shit, we're ready for the summer.
14: Bring it on.
2: Here on Galaxy Radio.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: What it do, y'all? It's ASAP Rocky here, man. Going in.
2: I wish that I could stay here.
3: ASAP Rocky is going to stay here for life.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer, want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks, nada, noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
1: Of bel 085-744-4774.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

0: again.
1: Check out the
2: music.
3: Next.
0: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten twee personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We outside for the summer.
6: Summer 26.
7: Tank tops, bikinis, beach vibes.
4: Shit, we're ready for the summer.
7: Bring it on.
4: Here on Galaxy.

0: it's Megan Thee Stallion.
1: What up, this your boy Lil Durk.
2: It's Quavo. Hey.
3: This is Galaxy Radio.
4: All day hip hop.
3: This is where you hear the biggest stars.
5: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vijf.
6: Jacques Chirac.

Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.

0: map.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
1: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: You know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: We outside for the summer. Summer 26.
4: Tank tops, bikinis, beach vibes.
3: Shit! We're ready for the summer.
4: Bring it on.
3: Here on Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galaxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
0: This is Galaxy Music.
3: Yo, yo, yo, this is Don Toliver. Y'all checking out.
4: Got a brand new music.
5: On the highway and I'm picking out. I love it.
0: Don Toliver, E85, new music.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar

0: is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. Daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impassen leidden in de onderhandelingen. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan terecht richting Frankfurt, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We outside for the summer.
5: Summer 26.
6: Tank tops, bikinis, beach vibes.
3: Shit! We're ready for the summer.
6: Bring it on.
3: Here on Galaxy Radio.
7: Every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afrolush is on air with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
0: Galaxy. Jordan Chase.
8: Would you? Yes, I'm.

0: Culture on Galaxy Radio.
1: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase and we're back at it again. Het is weer zaterdag, dus je weet wat dat betekent. Avalosje Sound System. Wow, Avalosje on air. Lange weekend, ik ben kapot. Dus let niet op mij. Avalosje on air, back at it, Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En ik ben hier met Biga himself.
2: Yes.
1: Max is onderweg, SP heeft de set. En dus we hebben een special guest in the building. Deze man komt ook alleen maar naar buiten wanneer het echt moet. The man himself, Big Boss B.
3: Nou ja, als het mooi weer is, dan kom ik wel vaker buiten.
1: Hoor. Ja, toch wel.
3: Het is echt weerafhankelijk is dat. Dus,
1: I mean, over mooi weer gesproken. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Ik ben profeet, man. Ja.
3: Ja, is dat zo?
1: Ja, ik ben profeet. Ik heb iets uitgesproken een paar weken geleden. Ik wil zelf zeggen een paar maanden geleden. Ik heb het vaker uitgesproken. Ik heb met meerdere mensen gesproken. Mensen verklaarden me voor gek. Mm-hmm. Maar op een of andere manier. Gisteren, eergisteren kwam er opeens iets bij de Ziggo Dome. En toen was het opeens 5 december SBMG
2: zo
1: optreden. In de Ziggo Dome.
3: Ik denk, je gaat nu zeggen dat je het weer kan voorspellen.
1: Nee, nog niet. Ik ben nog niet daar.
3: Maanden geleden heb ik gezegd dat je met Pinksteren wordt het 30 graden.
1: Ik begin met de buurt. Mm-hmm. En deze is voor de Belmer, man. Deze is voor de Belmer. Ik denk dat heel veel mensen heel lang hierop hebben gewacht.
2: Zo lang.
1: Heel lang. En vooral met al die reunies hadden ze zoiets van, dit ziet er heel mooi uit. Mm-hmm. En ze hebben ook gewoon niks gezegd. Geen kick gegeven, niks. En op een gegeven moment was het gewoon te zien op de Ziggo Dome. En ik, volgens mij, als het goed is, heb je ook een filmpje daar zo. Van iemand op TikTok had ook een filmpje gemaakt. Er waren heel veel mensen die filmpjes hadden gemaakt.
2: Ja, okay. Zeker.
1: En het had wel eventjes. Ik denk voor mezelf, als ik het zelf mag zeggen, dat heeft denk ik meer gedaan.
3: Is dat filmpje wat je gestuurd hebt?
1: Ja, het filmpje wat ik net gestuurd heb.
3: Zullen we even laten horen?
1: Laten we het even horen.
3: Even kijken of dat lukt.
1: Ja?
4: Het is echt. SD komt terug. Nooit.
3: Ja, het is wel.
5: Ik heb verstaan totdat SB weer komt. Het is echt.
3: Ja, 5 december zei je, hè?
1: 5 december, Ziggo Dome.
5: 51, 53, I don't give a damn what it is. Waar is SB? Ja, man, het is echt. Het is echt. Luister, ik weet niet wie naar Suriname ging, maar je gaat na 5 december, dat
3: ik dat weet. Het staat ook ontzettend groot op de Ziggo Dome.
1: Op de Ziggo,
3: je kan het ook gewoon niet missen.
1: Je kan het niet missen. En Ik kan alleen maar props geven aan de boys, want ik weet ook gewoon van, ja, ze hadden een tijdje gewoon even een kleine oneenigheid en gingen niet meer met elkaar om. Iedereen deed zijn eigen ding en solo waren ze ook gewoon heel succesvol. Chief, Henky, allebei hebben gewoon hun ding gedaan, dus het feit dat ze gewoon al hun differences on the side hebben gezet en toch hebben gezegd, weet je wat, we gaan dit gewoon voor de culture doen, want ik geloof gewoon dat dit ook gewoon voor de culture moet dit gewoon wel gewoon gebeuren. Ik hoop dat ze ook gewoon gelijk een tour gaan doen. Dat heb ik nu ook gezegd.
3: Ja, nieuwe album.
1: Een nieuwe album. Een tour, nieuwe album. En ja, ik heb dat gezegd. Jordan Chase, Avalosje on air. Okay. I said that.
3: Wil je ook al de verkoopdatum voorspellen of niet?
1: Nee. Anders, dat kan
3: als je dat kan, dan ga je dadelijk mee.
1: Anders moet ik helemaal stoppen. En dan gaan ze zien van, ik krijg mijn informatie van ergens.
3: Ja.
1: Dus ik ben trots op die boys. Mm-hmm. Shout-out naar hun. Is dope dat ze het doen.
2: Zeker.
1: Ik ga ze sowieso even checken. Hopelijk kunnen ze langskomen. Ik weet dat het helemaal niks met Afro te maken heeft, maar...
2: Het is gewoon
1: het
2: mooi.
1: Het is gewoon culture en hun moeten gewoon even langskomen. En dan gewoon even erover praten van, hoe zijn ze opeens op dat punt gekomen om toch te zeggen van, weet je wat, fuck it, we gaan het gewoon doen.
3: We geven er een Afro-draai aan.
1: We geven er een Afro-draai aan.
3: Ja, dus, kijk. Het is vast een remix te maken.
2: Nee, we laten ze gewoon freestylen op een Afro-beat. Ja,
3: komt goed.
2: Ja, we kunnen zo gewoon regelen, toch?
1: En daarvoor... Voor het hele SBMG gebeuren, draaide ik de nieuwe FIFA anthem van Lisa, Anita en Rema. Mm-hmm. Rema kwam op het einde, dan daar dacht ik van, oh, oké. Okay. Ja, het heeft wel een beetje flavor. Mm-hmm. Een beetje Braziliaans, met een beetje afro-twist eraan. Dus dat was wel nice, dat was wel dope.
3: Maar er zijn niet meer van die anthems, geloof ik, hè? Dus,
1: ja, maar ik denk dat hun het wel... Ik weet niet zeker of...
3: Dit officieel is?
1: Dit de officiële, want ik zag ook op een gegeven moment dat Shakira ook eentje zou doen.
3: Ja,
1: met,
3: Burna Boy, volgens mij.
1: Met Burna Boy, dus die... I don't know. Ik zet mijn geld op deze.
3: Oké. Okay.
1: Maar, je weet toch, omdat ik deze heb gekregen. Dus,
3: ja, hey. Ja.
1: Snap je? Dus, I mean, we doen hoe we het moeten doen. Shout out naar FIFA. Wie weet, misschien volgend jaar of over 2 jaar komen ze naar ons. Zeggen ze willen een singeltje van The Boss B himself.
3: Mm-hmm.
1: Zou wel dope zijn. Toch?
3: Nou ja, jij zegt je voorspellende gaven, dus ik ben op alles voorbereid.
1: Kijk, ik zeg voor over 2 jaar Europa... Boss B gaat de track voor jullie maken. Mm-hmm. Hij kan het helemaal. Hij kan ook heel goed zingen.
3: Nou, ik ga je zeggen dat ik over 4 jaar nog meespeel in het volgende WK.
1: Kan ook helemaal gewoon.
3: Hallo.
1: Voor Nederland of voor...
3: Voor geen ene.
1: Nee, ook.
2: Voor Aruba.
1: Nee. Kan ook gewoon.
3: Ja, het zou alles kan tegenwoordig.
1: Mm-hmm. Kijk. En on that note gaan we gewoon weer even lekker door met muziek. Er is een nieuwe track gedropt van Kish en Givano. Shake Body. Heerlijke track. Shout out Kish. Hij doet zijn ding. Ik zie hem. I see you, Kish. Dus, let's get it, man. Afrolos on air. Elke zaterdag van 7 tot 9 Galaxy Radio. Let's get it.
2: Let's go.
0: Afrolos is on air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

1, 2, 3.

0: Chris Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Afrolicious and friends.
2: Yes, it's your boy Jordy Chase. We'll be back at it again. Afrolicious and friends. Elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net de nieuwe track van Yves Laurent met Brasco en Blow. Highest Flex. Shout out naar die mannen daar, man. En je hoorde ook de nieuwe track van Kev Cody. Monica. Monica, eigenlijk, maar je zegt Monica. Ik hoor hem. En daarvoor hoorde je nog Kish. Kish en Givano. Shake Body. En de track van, wat, Bigal kan ik zeggen, de track van de zomer.
3: Nog niet, hij heeft nog 1-2 gedropt. Die kunnen ook tracks van de zomer worden, ja? Hoor. Dus nog niet. Nog niet.
2: Oké, Mr. Mensa met Sensa, featuring in Nairobi. En de Starboy himself, die altijd aangeeft van Swan the Rap is the game so boring. Is Mr. Starboy. Mm-hmm. Is Frenna. Nee, ja. Zijn wel een aantal leuke tracks. En ik besef ook gewoon, er zijn alleen maar eigen bodemtracks. Dus die mannen, ik zeg het elke keer, om de zoveel tijd, dan worden ze weer wakker. En dan doen ze weer dingen, maar tot die tijd komt het helemaal goed.
4: Celebrating every weekend. Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix. Every Saturday evening here on Galaxy Radio.
5: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
0: Afrolicious on air with Jordan Chase Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
6: He's on the lookout. His ears are focused. Hours and hours of listening. Keeping an eye on the industry. Trying to spot the not so obvious. To finally provide you with the best of the best. These are the gems of Jordan Chase.
2: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase. And we back at it again. Afrolicious on air, elke zaterdag van 7 tot 9. En je hoort het al, we zijn aangebroken bij de Chasing Gems van deze week. En we hebben hem zometeen te gast. Maar deze track is een banger. Hij heeft de tape, heeft die vrijdag gedropt. Dus met no further ado, ga die tape sowieso kapot maken. Maar voordat je dat gaat doen, ga je nu luisteren naar de Chasing Gem van deze week. En dat is Samasari met Shishi. Let's get it.
6: Afrolicious on air. Chasing Gems. Chasing Gems. Chasing Gems. Chasing Gems.

0: Radio. Afro Luscious and Friends.
1: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase. En je luisterde net naar de Chasing Jam van deze week. En dat was niemand minder dan Samasari met Shishi. En de boy is zometeen ook in de building. Maar voordat hij in de building is, moet ik wel aangeven van... Hij heeft vrijdag heeft hij zijn tape gedropt. Life of the Living. Is een... Ja, op Spotify staat er dat het een album is. Spotify is heel, heel vervelend met dat. Heel veel mensen noemen tapes, mixtapes, EP's. Maar dan heeft het bepaalde regels. Dus als je meer dan, volgens mij als je meer dan 6 nummers erop zet, dan wordt het gelijk gezien als een album. Life is life, moest je maar minder nummers zetten.
2: Don't fuck de algoritme.
1: Don't fuck de algoritme, man. Maar even goede, lekkere comeback. Ik een tijdje niks gehoord. Hij was een tijdje even stil. Even bij zijn oren getrokken. Het was van, hey, broer, ik ben niet stil gewoon om stil te zijn, maar ik ben bezig met iets. En toen heeft hij me het een en ander laten horen. Shishi, ik hoorde die, ik zei, broer, dit moet je eerste single zijn. En he's working on it, so Life of the Living, Samasari, Shishi, Bos die hele tape, Sun is Out. Die hele tape klinkt ongeveer een beetje zo, dus alleen maar bangers. Dus make sure dat je die man kijkt. Shishi, Samasari. Ja, dat was de Chasing Jam van deze week. Bart.
2: Ja, we zitten op Maxi te wachten.
1: We zitten op Maxi te wachten. Dus wat we dan gaan doen, is dat we eventjes naar muziek gaan.
2: Ja, misschien even vertellen waarom Maxi wat later is. Vandaag lagen mensen van Extension Rebellion namelijk bij Utrecht Centraal op het spoor.
1: Ja, en dan zijn die vrienden van jou zeker?
2: Nou ja, als je op het spoor gaat liggen en op de weg gaat liggen, dan denk ik dat je actie weinig zoden aan de dijk zet. Maar je bent vooral tot overlast. En ja, die mensen zijn wel van het spoor af, maar er is natuurlijk vertraging. Dus Maxi is onderweg. En ik geloof dat hij nu een Uber heeft gevonden. Want ja, die Ubers die zijn natuurlijk in Utrecht ook allemaal geboekt.
1: Ja, is groot feest voor hun.
2: Dus, ik zou bijna denken dat de Uber achter Extension Rebellion zit om omzet te genereren. Ik zei niks, hè?
1: Hey. Ik ga helemaal niks zeggen.
2: Pure aanname.
1: Pure aanname. On that note gaan we eventjes een Jordan Chase exclusive draaien.
2: Zo.
1: Ja, hij is nog niet uit. Maar voor de mensen die donderdag in de shows waren, hebben een kleine voorproefje kunnen krijgen van de track die uit gaat komen. Kwams, Jordan Chase, Mona Lisa. Het is een banger, het is een vibe. En ja, ik ga er niet eens veel over praten. Ik heb het al een paar keer gedraaid op de radio. Maar ik ga het gewoon vandaag weer draaien. Omdat het gewoon een banger is. En we gaan het de hele zomer meenemen. So on that note, Jordan Chase, Kwams, Mona Lisa. Let's get it popping.
0: Afrolocious on air. With Jordan Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: for Lush is on air with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi.
1: Welcome to Maxi's Corner with Maxi's Top 5.
2: Yes, yes, yes, yes, yes.
3: Ik ben er.
2: Het is je boy Captain Max, a.k.a. de Street A.
3: Was de lange reis.
2: Ja. Pelgrimreis.
3: Vertel, waar zat je vast?
4: Mensen lagen op het spoor, hoor.
2: Ja. Ik denk dat dat het was, man.
4: Ja, toch?
2: Want ik ben zo lang... Ik had steeds nog getekst. Hoe laat? Ik denk... half 7 of zo.
5: Doe maar gewoon 6 uur.
2: 6 uur toch?
5: Ja.
3: En toen was je al onderweg.
5: Ja, hij was al sinds 4 uur was hij onderweg. Joh.
2: Kan je nagaan.
5: Half 4 zeg maar.
2: Ja man, ja. Ik weet niet wat er aan de hand was.
5: Gisteravond.
2: Maar relax bro. relax. Maar ja, ik ben er.
5: Met je Arsenal shirt.
2: Ja toch?
5: Ik heb deze segment heb ik echt speciaal gelaten voor Max. Ik dacht, weet je wat?
2: After 22 years.
5: Dus ik moest die voetbalpokkel aan draaien. Dus
2: oh shit!
3: Die heb je gemist.
2: Je kan Odumodu niet draaien.
5: Nee, het was niet Odumodu, het was een andere.
2: Oh, my bad.
5: Maar geen stress, het is wat het is. Je toch?
2: Ja man.
5: Je hebt
2: ja.
5: Ja, deze. Voordat we zeg maar eigenlijk doorgaan naar jouw segment.
2: Ja.
5: Moeten we eigenlijk gewoon als grote mannen,
2: ja,
5: moeten we je feliciteren.
2: Want
5: we geloofden er niet in.
4: Nog steeds niet.
5: Maxi was de enigste, zeg maar, sinds 22 jaar.
2: Nou, weet je wat het is? Ik ben van een bepaalde jaartal. Ik ga niet zeggen van welk jaartal, maar ik heb die andere titel heb ik ook gezien.
5: Okay, ja, dus
2: vandaar dat ik dit nu aan heb. Snap je waar ik ben?
5: 22 jaar geleden heeft Arsenal hebben ze gewonnen.
2: Hybriditeiten, snap je?
5: Ja, voordat toen mensen nog gingen rennen met de auto's.
2: Je relax.
5: En vanaf dat moment.
2: Maar je bent van United, jij toch?
5: Nee.
2: Ik moest je even kijken.
5: Mijn team doet het ook niet zo goed. Maar gisteren.
2: Voor wie ben je?
5: Nee, ik ben gewoon Ajax gewoon.
2: Gadverdamme.
5: Ja, het is wat het is. We gaan naar.
2: Is moeilijk zo.
5: We doen wat we moeten doen.
2: Is lastig zo.
5: Nogmaals, Maxi. Na 22 jaar.
2: Nee, het is 24 uur. Nee.
5: Na 22 jaar.
2: Het is nu bijna 4 dagen geleden, bro. Snap je?
5: Weet je wat Maxi doet?
2: Recency.
5: Dus eigenlijk, voor de mensen thuis, wat Maxi dus eigenlijk nu aan het doen is ik geef aan dat het 22 jaar heeft geduurd voordat
2: Arsenal 4 dagen geleden, bro.
5: Een prijs heeft gepakt. En hij heeft helemaal zoiets van, fuck die 22 jaar, we praten over nu.
2: Eerlijk?
5: En nu is het 4 dagen geleden.
2: En we beginnen dus weer opnieuw.
5: Opnieuw, ja.
2: Lieg ik?
5: Ik hoor je.
2: Maar Liga, ik wacht op jou, want jij hebt iets aan wat mij niet bevalt. Het boeit mij niet, maar het bevalt me niet. Dus, joh, waar blijft jouw congratulations, bro.
4: Ik zeg je eerlijk, ik heb je al gecongratuleerd. Ik ga het niet nog een keer doen.
2: Mm.
4: Ik ben een sportief persoon, hè, maar 2 keer is weer iets te veel van het goede.
2: Mm.
4: Uiteindelijk, ik...
2: Jammer zo.
4: Ik ben blij voor je, hè.
2: Je hoeft niet blij van mij te zijn.
4: Jawel, ik ben blij voor je.
2: Want jij bent nu in de bin. Je trainer gaat weg.
4: Ja, maar maakt niet uit. Ik ben blij voor je, bro. Ik hou van iedereen, weet je. Maar behalve van Arsenal fans, maar maakt niet uit.
2: Is niet erg, bro.
5: On that note, Maxi. Maxi, you good?
2: I'm ready. Yes, zoals jullie weten, jullie zijn aangekomen bij de Maxi's Top 5 van de Street A naar 5 bangers handpicked by me. Vandaag word ik geassisteerd door Bart.
5: Boss B.
2: Boss B.
5: Wow.
3: Yo.
2: Ja.

Yes, yes, yes, yes. Dat was Kairo G met Love Songs. We gaan direct door naar nummer 4. We pakken de play naar Frankrijk. En nummer 4 deze week is LB en Dalso met Gabbana.

Yes, yes, yes, yes. Heerlijke Franse tune. We gaan direct de Eurostar terugpakken naar de UK. We gaan naar de twee legends van Afro Swing. En dat is Mostek en J-Hoss met Body T.

0: this occur.
1: Yes, yes, yes, yes. Dat was J-Hoss en Mostek met Buddy T. We gaan direct door naar nummer 2. Nummer 2 deze week is Juice, Projects en Valiant met Rari.
2: Maxi's Top 5.
3: Oh, wacht even, wacht even. Oh, stop. Ja, we zijn niet op elkaar ingespeeld. Hè? Krijg je dat, hè?
4: Technical difficulty.
3: Even kijken, dit is nummer 2.
1: Yeah.
3: Ja, ik heb nummer 2 klaarstaan. Komt ja.
1: Ja.

0: Rally. Yes, yes, yes. It's your boy Captain Maxi, a.k.a. The Street A&R. En zojuist heb je nummer 2 gehoord. Ik ga jullie snel een recap geven van 5. En dan ga ik nummer 1 aankondigen. Nummer 5 wat ik al aangaf was Cairo G met Love Songs. Nummer 4 was LB en Dalso met Cabana. Nummer 3 was Mos Tek en J-Hoss met Body T. En nummer 2 wat je hoort op de achtergrond was Juice, Valiant en Projects met Rari. En ja... Nummer 1 deze week, highly anticipated out of the Afrobeat scene, is Black Bones en Ashake met Chanel.
1: Maxi's Top 5. Number 1.

0: Jordan, Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Yes, yes, yes, your boy Captain Maxi. En zojuist heb je de Maxi's Top 5 gehoord. En wat ik je altijd aangeef, if you like the vibe en je wilt meer dan 5 tracks, there is a playlist called Maxi Afrobeats on Spotify. Meer bangers dan alleen 5 bangers. So get with the program and follow the playlist. Yeah, that's me.
2: Ja, lekker dan. Ja, je stopt zo abrupt ook gewoon nou, van ja, ik bedoel shit man, Jezus Christus man.
1: Ik bedoel Christus, van ja, ik geef jullie een hele aanloop, kom op man.
2: Hey, ja,
3: je weet dat Espie er niet is, dus de vibe is dat anders.
1: Nee, nee, maar hij is, kijk normaal,
3: hij loopt op halve kracht, want hij is moe, dus.
2: Ja, shit.
1: Ja, maar ik kijk je ook aan. Ik weet dat ik met hem,
3: hij moet dat even verwerken, dat doet
2: hij. Hij kijkt, maar hij ziet dat ik niet naar hem kijk. Maar toch gaat hij het doen.
1: Dus als je praat en je kijkt naar diegene...
3: Weet je, als het stilvalt, dan gaat iemand vanzelf lullen.
2: Ja! Ja. Dus, ja.
1: Anyways. Ja, yeah, maar dat was me. Broeders en zusters. Die aan het luisteren zijn. En in de studio. Zo, ja man. Vonden jullie van?
4: Mooi top 5 je wel.
1: Dankjewel.
2: Ja, ja, was gezellig.
1: Ik ben wel sportief voor iemand met een City shirt.
2: Afgelopen donderdag hadden we Avalosjes in de shows. Dat was
4: een mooi onderwerp.
2: Dat was heel gezellig. Het was heel gezellig. Een paar celebrities waren. Om het even celebrities te noemen.
1: Celebrities?
2: Celebs.
1: Hey, ja, ik zag iemand chic. Van...
2: Lekker chic.
1: Van Punta Cana was ook even voorbij gekomen.
2: Ja, dat was ook heel grappig hoe dat ging. Want het was echt letterlijk... Het was letterlijk gewoon, ik draaide die tune en
1: hij stond
2: voor die boot.
1: Ik ga stuk.
2: Het was van, hey, yo, drop die mic. En toen, hey, kom naar de boot.
1: Sterk.
2: Kom hij naar de boot.
1: Mm-hmm. Het zag er goed uit. Ik kon er jammer genoeg niet bij zijn, maar ik zag dat Biga, relax. Ik zou je net je flowers geven, je doet weer druk. Ik zag dat Biga zijn ding deed, man.
2: Ja, Biga.
1: Weet je wat het is? Wat ik voel, wat ik heb gezien, ik ga aan de hand van de beelden. Mm-hmm. En wat ik heb gezien is van, yo. Een perfecte blend tussen oud en nieuwe tracks. Mm-hmm. En dat maakt mij gelukkig. Mm-hmm. Als ik jouw set niet kan herkennen of ik weet niet waar je naartoe gaat. Mm-hmm. Denk van, oh ja, snap je? Mm-hmm. You understand it. En ik zie ook, hij leeft ook in het moment hoe hij beweegt. Ik denk,
2: Nee, er zijn veel camera's op, hoor.
1: Ja, man.
2: Dus hij moet zo.
1: Dus boekers, catch him while he's still, you know, op een degelijke prijs. Of je het weet, is hij weg.
4: Dat is lastig zo, hè. Ik wil graag degelijk. Bouwen, hè.
1: Huh?
4: Hey, wacht. Laat maar hierop terugkomen. Vind je dat mijn prijs die ik vraag niet degelijk is?
2: Ja, ik denk je kan wel. Je mag wel meer, toch?
1: Oh!
4: Toch?
1: Ik hou van dit.
4: Zie je?
1: Ja, zet dat brood in zijn zak. Ja.
4: Dus ik vraag nog niet eens jackpot, maar daarom organisatoren als jullie me willen
2: boeken. Maar ik hoor een beetje agressie in je stem, zeg maar. Een beetje van, mensen niet echt, ze luisteren niet echt naar je, zeg maar.
4: Nee, en kijk, het ding is, ik probeer mensen het al een tijdje uit te leggen, weet je. Want kijk, eerst moet je in het begin altijd humble komen, snap je? Mm-hmm. Je begint rustig, et cetera. En op een gegeven moment moet je greedy worden. Op een gegeven moment.
2: Nee, maar zie, kijk, daar gaat het mis, Biga.
4: Nee, niet greedy. Per se, hè. Laat me het goed uitleggen. Op een gegeven moment moet je wel gewoon zeggen van oké, bam, ik ben hier, dit wil ik. Snap je wat ik bedoel? Op een gegeven moment moet je die grens kunnen stellen. Uh-huh. En ik wil heel graag wel die grens stellen van joh, je weet toch? Want heel eerlijk, ik kom gewoon met kwaliteit.
1: Ik zeg je eerlijk, ik ben heel kritisch, Bart. Uh-huh. En ik wil hierbij, bijna. Ik heb nog wel één festivaletje nodig, maar... Uh-huh. Ik denk, we kunnen bijna die Prince nog gaan noemen, man. Ga niet voor jullie gaan.
3: Ik zit op cijfers te wachten.
1: Ja.
4: Cijfers qua wat?
1: Ja.
3: Tarief?
2: Nee. Biga, als ik jou nu een gekke vraag stel, hè, Biga.
4: Ja. Ik ga kijken of ik antwoord ga geven.
1: Maar dat is toch niet zo netjes, toch?
3: Je weet dat er binnenkort een wet komt dat iedereen zijn salaris verplicht openbaar moet maken.
1: Echt?
3: Ja.
1: Serieus?
3: Niet meer in Nederland.
1: Serieus, ja.
3: Nee, in Nederland.
4: Ik ga volgende week naar Dubai, weet je.
2: Oké, Biga.
4: Ik ga... Ja, vertel maar.
2: Misschien een hele gekke vraag. Ik kom gewoon net in me op.
4: Ja.
2: Als jij nu, zeg maar, jouw max tarief zou kunnen... Hoeveel zou jij willen maken met het draaien?
4: Max.
2: Per set. Ja. Wat zou je zeggen van, oké, als ik daar ben...
4: Ja.
2: Ja. Maar gewoon ook heel realistisch zijn.
4: Een realistisch bedrag,
2: ja, gewoon.
4: Zo, daar zeg je me iets, hoor.
1: Daar moet je wel op... Ja, kom op.
4: Oké. Ik zou zeggen persoonlijk, ik zou twee getallen noemen, laten we zeggen tussen de...
1: Indecisive, ga niet.
2: Dat gaat dan mis, hè?
4: Gaat dan mis?
1: Kijk,
4: 54.
1: Oeh, je bent modest. Dat is...
2: Yo!
4: Gek.
1: Ja, dat is nu, hè?
2: I'm gonna lie.
4: Maar dat is nu, hè?
2: Dat is nu.
4: Dat is nu. Als ik zeg maar nu zou zeggen van, hé.
1: Nou, maar dat kan niet je droombedrag zijn.
4: Nee, het is sowieso niet mijn droombedrag. Maar mijn droombedrag gaat wel echt eroverheen. Maar, ja, maar dan ben ik echt daar.
1: Kijk, maar oké.
2: Waar is er eentje van?
1: Als je kijkt jouw waarde nu en wat ze je betalen, hoe ver ligt dat uit elkaar?
4: Net toen Jordan het net zei, toch, toen besefte ik wel iets te ver, man.
1: Oh, ja, man. Maar dan moet je een ander bedrag op.
2: Sound effects are killing me.
3: Dan moet je salarisonderhandelingen op de radio.
4: Oh ja, zeker. Is ook educatief.
3: Zullen we dat ze gewoon kunnen bieden? Je kan gewoon bellen
2: 085-029-2222. Hoeveel vind je dat Mika moet verdienen? 085-029-2222. Hoeveel vind jij dat Mika moet verdienen?
4: Hé, dan gaan we weer van die troost komen. Gaan zeggen, je moet lotto verdienen.
1: Nee, toch, kom op.
2: Nee, kom op.
1: Daar hebben ze je niet horen draaien.
4: Nee, maar ik denk het ook niet.
2: Kijk, misschien
4: maar,
2: wel.
1: Ik geef hem zijn flowers altijd. Maar ik vind je wel sterk. Super sterk.
4: Dankjewel. Ja, ik doe mijn best, weet je. En dat is ook het belangrijkste. Kijk, ik vind het leuk om te doen.
1: Ja.
4: En ik doe het met plezier. En ik denk dat ik daardoor juist verder ben gekomen en verder heb kunnen komen. Omdat als je iets echt doet wat je echt leuk vindt, zeg maar, voor mijn gevoel kan je er veel beter in worden. Ik denk dat Ronaldo en Messi en zo, ze vinden voetbal echt leuk.
2: Als je vergelijken zelf met Ronaldo.
4: Nee, ik vergelijk mezelf met de Marcus Rashford of zo. Gewoon een
2: eentje die vast zit bij het team, die nooit verder komt.
4: Nee, maar kijk, die man toch, hij kan opeens wat eruit gooien. Boom, je ziet opeens een strakke bouw. Hij komt non op die veld.
1: Sound effects.
4: Snap je? Dus daarom.
2: Na die sound effect moet je wel echt pause zeggen, man.
4: Hoezo?
2: Ja, nee, dat was...
3: We hebben nog 30 seconden. Ik denk niet dat we in 30 seconden eruit gaan komen.
4: Oh, nee.
3: Maar ja, goed, een wijs man heeft ooit tegen mij gezegd, je moet hoog inzetten, vragen om een helikopter. Als ze dan met de bus voorkomen rijden, heb je al iets gewonnen.
1: Dat zou ik zeggen. Mijn droombedrag, als ik zou willen hosten, bro, milli man.
3: 10 seconden.
4: Je gaat kwijt.
3: Je biedt meer.
4: 10 seconden, hoeveel seconden nog? We komen zo meteen terug bij jullie.
2: Ja? Ja?
4: We komen zo meteen terug bij jullie.
3: 4?
4: Ja.
2: 3? 2? Oh. Bam!
4: Nog eentje?
3: We komen zo.
5: Check out the music. Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes. Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar aanleiding van een tip. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. En daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impasse leidden in de onderhandelingen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
6: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
8: Yeah, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day.
10: This is Afrolushes on air, bringing you the real African vibe with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

0: Yes, yes, yes, yes. Afro Losjes on Air, we're back. We hebben de Maxi's top 5 gehad. We gaan door naar het volgende segment. We hebben een friend of the show in de studio. Mm. Bars.
1: Yeah.
0: Ik ga hem direct aankondigen. Het is niet de eerste keer, dus geen lange introductie nodig. Mm-hmm. Afrobeat Sensation.
2: Mike Killy.
0: Afrobeat Sensation.
2: Mike Killy.
0: Out of the Netherlands.
1: Oh my god.
0: Je toch? Niet uit de Randstad. Maar voor Randstad Energy.
1: Je voor me?
0: Huh? Is my guy. Samuel, a.k.a. Samasari.
1: Je bent serieus.
2: Zie, ik heb die beat zelf gestopt. Ik
1: kwam hier van.
2: Brother, luister.
0: Kom op nou, nee, jongens.
2: Kijk, dit kunnen we niet maken.
0: Kom op,
2: my
0: jongens.
2: My guy. Ja, ik, ik kan hem zo doen, niet op R. Ja, ja. Nee, niet op R. Ja, maar niet op R.
0: En
2: ja, maar niet, niet op R. Ja? Ja?
0: Okay.
2: Let's get it. Ja.
0: Samasari, alfa, alfa.
1: Zijn er, hoor. Zijn er. Het is een mooie dag.
0: Ja, jij komt op een hele lekkere dag naar binnen.
1: Ja, man.
0: Hele lekkere dag, maar je komt niet alleen naar binnen.
1: Nee, man.
0: Naar binnen.
1: Met
0: het team gekomen. Mm-hmm. Ik zie een paar leuke tenuutjes hier en daar. Mm-hmm. Marseille. Oh. Because the guy daar. Maar ja, maar je bent niet alleen met hun gekomen. Je bent ook met een project gekomen.
1: Ja, man. The life of the living.
0: Ja, man. Ja, voor mij is het natuurlijk heel mooi om samen... Of Sam.
2: Hey.
0: Ik kom eruit met een nieuwe hoofd. Het is heel mooi voor mij om te zien hoe jij... aan het groeien bent. Ik ken Sama veel langer. Uiteindelijk hebben we hem ook gezien bij een talentshow die hij uiteindelijk heeft gewonnen.
1: Klopt.
0: En nu heeft hij gewoon een tape gedropt. Dit is niet zijn debuuttape, daarvoor had hij al een andere tape. Maar dit is een sophomore album, hoe moet ik dit noemen?
1: Ja, ik zeg je eerlijk, het is gewoon een tape, man.
0: Ja?
1: Neem het hoe je het wil nemen, het is gewoon een tape, man.
0: En wat is je message achter deze tape? Voor de mensen die het niet hebben gehoord. Chase heeft een aantal tracks gedraaid zojuist, maar...
1: Ik zeg eerlijk, the life of the living is basically gewoon living life to your own accord. Using your free will wisely, enjoying the pleasures of life and... Weet toch, in like literally just allowing yourself to experience life.
0: Oké.
1: Okay. Veel mensen zijn gewoon, weet toch, gewoon they are alive, but they're not living. Ik zeg je eerlijk, ik ben de afgelopen paar jaar aan het leven, man. Ik zeg je eerlijk, man, ik ga niet liegen voor jullie, man.
0: Ik heb meegemaakt.
1: Ja, man. Weet toch? En heel veel mensen, laten we zeggen, vroeger, een paar jaar geleden, zag ik ook een bepaalde iemand in mijn kring. Die was ook, hij was eigenlijk ook aan het, he was living. En ik dacht ook van, ah. Sally, eigenlijk, ik wil ook op die punt eigenlijk best wel komen van ook dingen doen die ik alleen maar wil doen, zeg maar, dingen die bij mijn hart liggen of gewoon nieuwe experiences, maar je moet die stap nemen, man, zeg maar, je moet uit je comfortzone gaan, van die introvert naar een extrovert, to live, ik zeg je eerlijk, man.
0: Als ik je nu een gekke vraag stel, of niet een gekke vraag, die tape die je voor hebt gedropt, en deze tape, hoe zou je dat beschrijven, je evaluatie?
1: Oh, groot verschil, man, ik zeg eerlijk, als ik die tape van toen, is zeg maar beginfase gewoon Samasari, gewoon fijn. Is way, letterlijk soul searching heet die tape, I was searching.
0: Ja.
1: Heet toch? Maar nu zijn we bij The Life of the Living, man. Heet toch? We're living it. Dus ik weet precies wat ik wil, wat mijn sound is. Ik heb de juiste mensen in mijn team, Skyline Stories. Dus ja. Ja, man.
0: Inderdaad, ik merkte wel dat die tape daarvoor was meer mellow.
1: Ja.
0: En deze tape is op tempo, een beetje de sound van nu. Ik hoor aan mijn piano.
2: Guam.
0: Guam in de view. Ik hoor Afro Swing sowieso erin. Maar mijn vraag aan jou sowieso, ik heb je dat vaker gesteld, is... Wanneer komt die collab naar buiten? Dus zeg maar, dus niet, want de sound die jij hebt is niet per se een Nederlandse sound, als ik het zo moet beschrijven. Het is meer een sound wat ligt voor artiesten in de UK. Wanneer ga je dat doen? Want ik heb geen featuring gezien op deze tape.
1: Dat is wel bewust gebeurd, man. Ik zeg eerlijk. We hebben een paar featuring's daar sowieso wel liggen, maar ik zeg eerlijk, ik heb voor gekozen bij deze tape gewoon volledig gewoon ik. En natuurlijk de producer Nomad en Robin ook erachter. Maar ik wil even gewoon mijn zoon naar buiten brengen. En daarna dan kunnen we, weet je toch, alles wat erachter nog ligt ook droppen, snap je? Maar we hebben wel een hele plan achter.
0: Dus die featurings, zijn het featurings vanuit het buitenland of
1: ga je niet
0: binnenland?
1: Gek, hè?
0: Kom op, vraag. Friend of the show, ik verwacht wel een exclusive, kom op.
1: Nee, maar ik hoor dat, maar laten we het zo zeggen, er zijn een paar hele mooie featurings.
0: Nou,
1: hele
0: zoals?
1: Mooie. Zoals... name drop je doe.
0: Kijk.
2: Je kan gewoon eentje geven.
0: Ik kan gewoon eentje geven.
2: Ik dacht, ik gewoon rustig.
1: Ik geef jullie één binnenland, too much.
0: Oké.
1: Ik geef jullie die.
0: En dan heb je nog een buitenland, volgens mij zei je dus.
1: Nee, maar ik zei, ik geef je één binnenland.
0: Ik kon het proberen, mensen. Jij moet het niet geven. Nice. Als jij... sound, je hebt het net beschreven, is afro, swing, gewoon wat ik net heb gehoord. Wat is je favoriete track op deze tape? Want ik weet mijne, ik weet niet wat Jay's favoriete track is. Ik denk dat we zo'n rondje moeten afgaan, maar wat is jouw favoriete track van de tape?
1: Ik heb deze vraag al meerdere keer gekregen. Toevallig ook mijn mattie en manager Robin vroeg het ook aan mij, toch? Maar ik kan niet kiezen tussen TSH, Shishir en Vitamin U, man.
0: Oké.
1: Zeg maar ze zijn ook twee verschillende, zeg maar. Eentje is Gom. En de andere is meer wat mellow-achtig, weet je, gewoon afro. Maar beide pakken me gewoon echt op de same level of zo, man. Ik weet niet, het is een beetje raar.
0: En wat is de reden, want dat zijn twee verschillende tracks, toch? Ja. Maar wat is de reden waarom die twee? Want het zijn twee verschillende vibes.
1: Ja. Maar ik weet niet, maar ze pakken me gewoon, man. Dat is het gewoon, maar het is gewoon een fury, man. Ik kan het niet uitleggen, zeg maar, per se een woord of zo. Het is gewoon van, wanneer ik naar die twee luister, denk ik van ja, man. Zeg maar,
0: dat zijn ze.
1: Ja, man, dat zijn ze gewoon. Deze gevoel die ik heb overgebracht, iedereen kan precies begrijpen wat ik aan het doen ben daar. Mm-hmm. Dat is niet moeilijk. Je moet gewoon luisteren.
0: Chase, ik ga hem naar jou gooien. Jouw favoriete track op dit tape?
2: Voor mij is het Shishir, man. Shishir, maar dat zei ik ook tegen hem. De eerste keer toen ik het hoorde, zei ik, ja, man, dit.
0: Dit is hem.
2: Ja. En ik heb, en daarmee heb ik ook een vraag van, heb je bewust ook, zeg maar, ervoor gekozen om niet, om geen single, losse single van die tape
1: te droppen? Zeg maar, heel het plan was gewoon sowieso, okay, ik heb even niks meer gedropt. Maar in die periode was ik ook, zoals ik zei, met Skyline Stories gewoon in contact gekomen, et cetera. We zijn gaan werken, we hebben die tape in elkaar gezet. Snap ik bedoel? Dus we waren ook aan het kijken van, oké, wat is de beste approach die wij willen doen? En ja, misschien konden we een daarvoor de single droppen, maar dat was niet het plan. Het plan was gewoon die tape. En daar alles daarna gaan we gewoon volledig de marketing, promotie van die tape gewoon, weet je, gewoon pushen, man. Dus want kan, ik weet, Maxi wil iets zeggen, ik zie het aan zijn gezicht, ik kan hem lezen.
2: Oh nee, ik denk dat Maxi sowieso een hele tas vol heeft.
0: Ja, tas vol vragen, maar ja, ik zal eerst mijn favoriete track ga ik aankondigen.
2: Voordat je verder gaat met jouw favoriete track, is het dan zo dat het dan nu tape is gedropt, heb je dan zoiets van, oké, nu gaan we wel een paar singles eruit kiezen of eruit pikken of?
1: Zeg maar, in de tape hebben we sowieso een paar singles die de hoofdlopers ervan zijn, waarbij we ook gewoon sowieso elke track wordt gepromoot en wel dan ook. Maar die zijn de toplopers. Ik zeg je eerlijk, voor ons gevoel is dat TSH, Oelala en Vitamin U. Dus ja, man, dat is eigenlijk.
0: Ik denk voor de mensen thuis om hun geheugen even op te laten frissen. Ik denk dat Chase, spin us a couple of the tracks. Of en,
2: ik heb de beest aangedraaid, maar voordat jij dan je
0: Favo track,
2: want ik zie je staan te springen.
0: Want ik heb ook nog een vraag voor hem.
2: Dan draaien we even TSH en dan komen we weer terug. Want TSH, dat is die pokoe. Dat is die pokoe van die tape. Ja, dat was de Chase Jam van deze week.
0: Maar oké, okay, maar die heb je al gedraaid.
2: Ja, maar dan draai je hem weer.
1: We gaan hem weer
2: en dan draai je hem morgen weer.
1: Waarom?
2: En na de show, na die weer. Interview draai je het weer.
1: Yes.
0: Maar waarom niet mijn favoriete track dan?
2: Die draai ook. We weten niet wat jouw favoriete track is, maar daar komen we zo naar.
0: Oké, okay, terug.
2: Yes.
0: Top. Hey. Afro Losjes.

0: Yes. Alpha Lush is on air, the hottest show from 7 to 9. We zijn weer terug. Samasar is in de studio, ik ben net. Samasar is je gehoord. Dat was natuurlijk Chase en Samasari, hun favoriete track. Samasari gaf het zojuist ook aan van ja, hij had heel lang niet gedropt. En dat is mijn volgende vraag natuurlijk.
1: Oh, voordat je jezelf gaat aangeven wat jouw favoriete track was.
0: Ja, maar dat gaan we later draaien.
1: Oké, doe.
0: Ik ga het sowieso ook nog meegeven.
1: Geen probleem.
0: Top. Ja, dus ja, je gaf aan, je had heel lang niet meer gedropt.
2: Ja,
0: en je manier van je rollout die je nu hebt gedaan. Is een
2: unieke
0: manier van een rollout. Ik ben er zelf niet helemaal mee eens, maar ik hoor natuurlijk jouw gedachten daarachter. Yeah. Want je hebt heel lang niet gedropt en heel koud op PCT heb gedropt.
2: Ja, man.
0: Wat is de reden daarachter? Meestal is dat niet de manier hoe dat gaat.
2: Zeg maar, ja, de traditionele manier van droppen of zo. Nee, maar ik hoor dat. Zeg maar, natuurlijk, voor de buitenwereld denk je van, hoezo drop je het gewoon zo? Maar einde van de dag, zeg maar, we hebben sowieso een plan. Het is niet alsof we het nu droppen en dan kijk maar wat het gaat doen en inshallah hebben we morgen een miljoen streams. Zo werkt het niet. Nee, maar het is meer zo van, we hebben een plan gewoon daarna. We hebben content gemaakt, alle content die ik heb gemaakt in Ghana, Miami, New York, UK, Barcelona, wat dan ook. Hebben we al geschoten.
1: Dus het is gewoon een...
0: Indirect laat hij ons gewoon zien dat hij heel veel stems heeft in zijn paspoort. Daarom ga je zo'n stuk.
2: Yo, maar het is the life of the living. Het wordt er allemaal bij.
1: The life of the living.
2: Het wordt er allemaal bij, man. Zeg maar, ik heb in al die verschillende plekken gewoon bepaalde dingen meegenomen. En daarmee heb ik die tape gemaakt, snap je? Uiteindelijk dus. Maar, los van, we gaan terug naar waar we waren. Oké, toch? Maar, dus ja, die marketing gaan we gewoon... Hebben we een eigen plan voor. We hebben het expres niet vooraf gedaan. Want wij denken sowieso van, kijk, ik heb even niks gedropt. We droppen die tape. We gaan gewoon met onze netwerk die we nu hebben opgebouwd, gewoon kijken hoe het nu gewoon zo doet.
0: Ja.
2: Die content die we hebben gemaakt ligt al daar.
0: Okay.
2: Natuurlijk dankzij Robin, onze videograaf en manager van alle marketeers.
1: Big up Robin.
2: Weet je toch?
0: Is dat die met Corinthians?
2: Marseille.
0: Die andere daarachter is Corinthians toch?
2: Maar tenminste, zeg maar, dus het ligt al gewoon daar. Het is gewoon goed. En The Life of the Living is gewoon letterlijk gewoon de day-to-day life wat ik aan het doen ben, maar ook gewoon enjoyment, etcetera, etcetera, man. Dus jullie gaan het uiteindelijk gewoon zien.
0: Okay.
2: Ik love it.
0: Oké, duidelijk. Hij heeft dus uitgelegd waarom hij dus dat niet heeft gedaan op een traditionele manier.
2: Oh.
0: Nou, Chase.
1: Yes, sir.
0: Nou, nu ben ik aan de beurt.
1: Nu ben je aan de beurt, jongen.
0: Nou, ik snap waarom dit jouw favoriete track is. Dat is heel makkelijk om te draaien in een mix. Dit is heel...
1: Nah.
0: Jawel, joh. Dit kan ik heel makkelijk met een amateur.
1: Ja, maar bijna alles is makkelijk.
0: Nee, maar deze is heel makkelijk te voegen.
1: Ik ben geen big guy, hè? Bijna alles is makkelijk voor mij. Maar geen zes, hij heeft geen mic. Yes.
0: Nou, mijn favoriete track is, ik ben wat meer in die vibe. En dat is Busy Body, man.
2: Hoor dat.
0: Mijn vraag... Wat was jouw gedachte toen jij Busy Body had gemaakt?
2: Dat is wel goed, man. Ik zeg je eerlijk, kijk, Nomad, zeg maar, zo. Hij heeft die beat al gemaakt, toch? Dus we zaten daar toen hij mee bezig was. En Busy Body gaf een hele speelse vibe. Ze hebben gewoon zo'n beetje druk. Ah, die stemmen dacht gewoon, man, die lachgeluiden en zo. Ze dacht van, weet je wat, ik ga gewoon een beetje speels mee aan toe. Dus ik kwam met het woord Busy Body in mijn hoofd. Dacht van, let me run with that en zie waar het naartoe gaat. Dus eigenlijk is het gewoon een interactie van, ik loof hoe zij een busybody is, maar ik ben stiekem ook een busybody. So your busybody matches my busybody.
0: Oké.
2: Okay.
1: Dus jullie zijn allebei mochos gewoon zo?
2: Nee, maar dat zei ik niet. Dat zei ik echt niet.
1: Nee, maar... Nee, I mean... I'm just... reading it between the lines. Hij is een busybody, zij is een busybody. Samen zijn we
0: busybodies.
1: Very busybodies.
0: We zijn voor iedereen.
2: Nee, maar busybody heeft verschillende betekenissen. Niet per se van je bent een macho. Busybody kan voor zijn. Kijk, in the life of the living, you like enjoyment. Snap je? Maar voor de persoon die, zeg maar, laat maar zo zeggen, toen wij allemaal naar Ghana gingen, 13 december, everything. Andere mensen zouden denken van, jullie doen druk.
1: Ja, ik was er dit.
2: Oh ja, klopt, ik hoor je. Maar anyway, is goed.
1: Ik ken die busybody, liever daar niet.
2: Oké, go ahead, maar dat is van je toch? Andere mensen zouden zeggen van, je doet ook druk. Maar ja, we enjoy in life.
1: Yeah.
2: It's to each their own. Als jij vindt dat ik druk doe. Maar anyways, ik vind haar busybody matchen bij mijn busybody. Snap je? En ik ben niet de grootste busybody. Jullie kennen me.
1: Wie is haar?
2: Don't worry.
1: Oké.
0: Mogen dat ook niet? Nou, het is geen buitenlandse featuring. Yeah. Ook niet weten wie zij is. Is toch inspiratie voor Life of the Living?
1: Bedoel. Hey. I mean.
2: Nee, maar ik zeg eerlijk.
0: Of zijn het meerdere personen?
2: I didn't see
1: busy buddies.
0: Nee, is dat...
2: Nee, maar sowieso gewoon de tunes en momenten.
1: I get it. Busy Body is... Want hij heeft net een paar landen opgenoemd. Life of the living. Busy body in Miami, Dallas, Ghana, Nederland.
0: Het is aan jou om dat te ontkrachten, maar ja.
2: Ja, maar het is gewoon, als je het zo, ja, maar als je het zo neemt, is het ook mooi voor in de tape, man. Dus ja, als dat jouw perspectief erop is, ja man, run with it.
1: Kijk.
0: Jongens. Nee, maar het is nice. Dat is voor mij. Ja. Ik denk dat je dat moet afspelen hierna. Mm-hmm. Maar waarom het voor mij een toffe track is, ik denk dat je releases daarvoor, dat een goede continuation is, zeg maar, na die tracks die je hebt gedropt. Yeah. Dus vandaar dat ik dacht van, ja man, dat is mijne. Dat is echt een Samasari track. En nu je geeft aan, je bent geëvalueerd in je tracks en alles. Mm-hmm. Maar als iemand je nu zou vragen, wat is Samasari's sound? Explain dat. En je moet één track kiezen van deze tape.
2: Eén track, oké. Ik ga je dan heel eerlijk zeggen, Vitamin U is eigenlijk gewoon echt. Vitamin U is echt mijn sound. Hè. Maar Oulala ook. Maar als het lastig is, zeg maar, je kan niet echt. Omdat je Afrofusion doet toch van. Het is, je pakt een beetje verschillende wegen van andere dingen. Maar Afro is die fundament sowieso, nog steeds die basis. Mm-hmm. Maar als ze moeten zeggen, mijn sound is het gewoon tussen Vitamin U en Oulala, man. Dat is echt gewoon wat Samasari is, man. Ik zeg eerlijk.
0: Ik denk dat je dat zo meteen moet horen en laten afspelen.
2: Ja.
0: Maar voordat we dat gaan doen, ga ik mijn track aankondigen. Of Samasari, we kunnen het ook samen doen als je dat wil.
1: Volgens mij sta je echt niet in die credits, hè? Maar gisteren is het all good.
0: Samasari, nee, I'm giving you the floor.
1: Okay.
0: Announce it for us, please.
2: Well, ladies and gentlemen, you know, we're busy buddy.

0: So we get pressed to be.
1: Flavor in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun. En zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture. Daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flavor in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers. Flavor in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.
2: Hey, yo.
3: Yo.
2: Everybody.
1: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
4: I'm here.
3: Yes, sir.
1: This is Galaxy Radio.
5: This is Afro Luscious on air on Galaxy Radio. Feel the rhythm, own the culture. Own the culture.
3: Yes, yes, yes, yes. Afro Luscious on air, the hottest show on Galaxy Radio from 7 to 9.
6: Oh.
3: We hebben zojuist Samasari gehoord.
6: Mm-hmm.
3: Busybody, my favorite track.
6: Cool.
3: Samasari.
6: Magic.
3: Gonna run it down a little bit.
6: Mm-hmm.
3: Wat ziet en hoe ziet de toekomst voor jou eruit na deze tape?
6: Ik zeg je eerlijk, wel best promising, man. Zoals ik zei, ik ben met een goede team. We zijn een lopende motor.
3: Mm-hmm.
6: Ik heb eigenlijk alles wat ik nodig heb in mijn team al, man. We hebben de producer, we hebben de manager, we hebben de videograaf.
3: Mm-hmm.
6: We hebben gewoon het hele team, ik zeg eerlijk, man. Dus mm-hmm. Het ziet er heel belovend uit, maar jullie gaan nog steeds meer bangers krijgen.
7: Hij is ook niet meer boos.
6: Nee, man. Ik ben, zie,
7: hij is niet meer boos. Zie, zie, zie,
3: hij is, ja. Is, hij is echt inderdaad...
7: Ja, ja, like that. Hij lacht veel.
6: Ja, een goede space,
7: ja, maar ja. Er is iets goeds gestart. Wauw.
3: Dat is wat jij zegt.
7: Adverse money.
3: Hoor je. Van deze tip die je hebt gedropt, kunnen we dan een clip verwachten?
6: Ja, man.
7: Shit toch.
3: Was hij blij in die clip of zo?
7: Ja, ja, ja.
6: Ik speel goed, man.
7: Ik speel voodoo-priest daar in die ding.
3: Nou, jongens, jullie horen het. Shishi is de eerste track die wordt geklipt. Of die is geklipt.
6: Nee, maar zo.
3: Ja, het is zo'n clip. En kunnen we een deluxe verwachten?
6: Wow.
3: Ja, man. Ook.
6: Kan je het niet geven, man.
3: Kijk, zie je? Je moet het vragen, dan ga je het krijgen. Nou, jongens.
6: Ja, man. Komt wel een deluxe.
3: Of Life of the Living.
6: Ja, man.
3: Life of the Living Deluxe. Chase featuring.
6: Ja. Never know.
3: Hoor je.
7: Misschien is het ook al af. Met clip. Wow.
6: Snap je?
3: Nog exclusief. En jongens. Dat was Samasari. Samasari, waar kunnen de mensen je vinden?
6: Yes.
3: Wat moeten ze pushen? Wat moeten ze inklikken? En wat wil je ze meegeven?
6: Je kan me vinden op Insta. Samasari, A-S-A-R-I, punt, laagstreepje. En op Spotify, Apple Music is het gewoon Sam, spatie, A-S-A-R-I, Asari. En ja, wat ik jullie wil meegeven is... Keep living life, man. Enjoy yourself.
3: Mm.
6: Live to your own accord. Be the author of your own story. Yeah.
3: That's very, very positive. Jongens, give a round of applause, Samasari.
6: Thank you for having me.
7: Maxi.
3: Ja. Yeah.
7: Voordat we doorgaan.
3: Ja.
7: We hadden het in het begin van de show hadden we het even erover.
3: Mm-hmm.
7: En ik denk, oké, is wel leuk als jij ook even je mening erover kan geven. Bart gaat nu helemaal naar me kijken, maar ik ga hem niet eens aankijken.
3: We
7: kijken hem niet aan. Hij vindt het helemaal niet leuk, maar geen stress. Maar SBNG, reunie.
3: Ja, kijk wie het is. Ik ben super blij.
7: Uh-huh.
3: Ik denk, als Amsterdammer. Waren zij wel een van de pioniers van de new wave. Snap je? Dus ja, maar ik ben blij dat ze het doen. Ik ben ook blij dat ze het zo dicht bij huis doen. Het is gewoon, 10 minuten. Niet eens. Niet eens. Snap je? Het is gewoon om de hoek. En ik denk dat, wat je ook hoorde in de wandelgangen, wat er precies aan de hand is. Ik ben blij dat ze dat hebben gesquashed. Of misschien als het een bag is, ook goed. Want uiteindelijk moet je gewoon geld met elkaar maken. En beef is nooit goed. Dus ja, als je geld met elkaar kan maken en je kan zoiets groots doen, moet je er altijd voor gaan. Dus ik ben er super blij mee. En natuurlijk voor de culture is het ook super goed dat ze dat gaan doen.
7: Denk je dat ze stiekem meerdere data's hebben, maar gewoon nu even eentje pushen en kijken of het heel snel uitverkoopt?
6: Zo slim zijn.
3: Inderdaad, wat hij zei, zou super slim zijn.
7: Ze hebben al 2 achter de rug.
8: Of het zelfs als New Wave wordt, of 5 dagen achter elkaar.
7: 5 dagen achter elkaar.
3: Ze hebben wel die catalog.
7: Ik blijf het zeggen, maar ze moesten gewoon Arena pakken, man.
3: Ze hebben wel die catalog. Ja, maar kijk.
7: Harry Styles model.
3: Ik hoor je, maar ik denk...
7: 10 dagen achter elkaar, maar
3: het ding is,
7: niemand speelt voetbal.
3: Ik denk dat dit is echt een voetje baden. Kijken van hoe gaat dit werken en als het werkt, pap, arena direct.
7: Ja.
3: Snap je? Dus ik ben gewoon blij dat ze dat doen. Iedereen doet er hier nu en ik denk dat zij dat ook sowieso verdienen. Hier toch? Let's get more money, man.
7: Let's get it. Ik ga nog eentje, er is nog één track van de tape van Samasari die ik nog niet heb gedraaid. Mm. Samasari, Frenemies. Mm. So let's get it poppy, man. En wat ik al zei, Life of the Living, stream die tape, maak het kapot, maak het helemaal platinum. Volgende week platinum, ik wil niks meer horen.
6: Stuur naar je oma, je broertje, je zusje, iedereen in je familie.
7: Bam, bam,
6: iedereen
7: bam.
6: Die lieft.
5: Oh. Afrolosjes on air, with Jordan Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: Yeah, your boy Jordan Chase. Avalos is on air. Elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Biga, kan je hem een beetje zachter zetten? Yes, dank je. En we zijn aan het einde gekomen van de show, Maxi.
1: Ja man, super toffe show.
0: Yes.
1: We hadden vandaag Samasari.
0: Mm-hmm.
1: The usual bunch met jezelf, mijzelf, mm-hmm. Biga. Big ups.
0: SP.
1: SP.
0: Deze met een live set.
1: En we hadden...
2: Big B.
0: Boss
2: Big
0: B. Big B. Big B in the building.
1: Dat klinkt niet lekker, man.
0: Boss. Oh,
3: boss. Nee. Body shaming wordt het dan, hè?
1: Dat klonk niet lekker.
0: Ja. Heel jammer dit.
3: Ja, echt zonde.
0: Ja.
3: Geen punten scoren.
0: Nee, sorry.
3: Ik had je hoofd zitten, man.
1: Maar kijk.
3: Je lult het niet meer recht.
0: Ja.
3: Hebben we trouwens nou al een vast bedrag voor een avondje draaien,
1: hey,
3: of niet?
1: Biga, hoeveel vraag je?
2: 9 bikie.
3: 9 bikie, oké.
1: Okay. Ja.
3: Ja. Dat wordt een rustig.
1: Nog wel een beetje laag.
0: Ja, kom goed. We gaan Biga zijn prijs omhoog krikken. Komt helemaal goed.
1: Ja, yes. Man. En zoals je weet, vind je de vibes nice. Afrobeats, we have everything. Unreleased tracks.
2: Woogie!
1: Our ears on the streets, dus ja. Heb je tracks, heb je mensen die goede muziek maken?
0: Uh-huh.
1: Stuur ze maar door, we taking submissions. En dan wie weet, wat je ook afgespeeld op de radio.
0: En big up Samasari, Life of the Living.
1: Ja.
0: Check die tape. Grijs, Platinum, einde van de week, Platinum, ik wil niks horen.
3: En volgende week weer.
0: En volgende week zijn we er weer.
3: En de tijd is op.
4: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes. On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond een poging om het paleis te bereiken. De politie kon dat voorkomen. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met de hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar een tip. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: De hele buurt en al jouw vriendinnen weten het. Bij jou moeten ze zijn voor braids, dreads, waves, streten, wigs en retwists. Maar hoe vertel jij de hele stad dat hun haar bij jou de beste treat krijgt? Je adverteert waar jouw klanten zitten natuurlijk. Op de radio, want je wil groter. Je wil dé barbershop zijn voor jouw culture. Stel nu een eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085 744 4774.
3: Ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day, every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fitted Yeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitted Yeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitted Yeldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: apa setim ini ni?
1: Okay. Yes, we sign away. Team Fidi Girl Dem at Galaxy Radio.
2: Yes, sir, we back.
1: And you know what time it is? Caribbean time. En dat betekent alle Caribische gezelligheid, nieuwtjes, old school nummers, new school nummers. We got it. Dus het wordt weer een gezellige avond. Ik moet wel als allereerste natuurlijk vertellen, hè. Je hoort twee stemmen. Normaal gesproken hoor je drie stemmen. Ben Belmiro is er helaas vandaag niet bij. Maar Ivan en je girl Rockefeller Babe gaan natuurlijk alsnog een hele leuke avond ervan maken.
2: Jazeker.
1: Dus dat komt helemaal goed. En voordat we aan de slag gaan, moet ik natuurlijk eerst vertellen wat we allemaal in huis hebben met Fidi Girl Dem. En dat is, je hebt het net al kunnen horen, wij maken heerlijke Caribische nummers. Die kan je vinden op Spotify. Verder hebben wij ook ons eigen feestje. En natuurlijk doen we dit bij Galaxy Radio. Dit is niet onze eerste week. We zijn er elke week te vinden. Elke zaterdag van 9 tot 11. Dus dat betekent we hebben zoveel leuke content eigenlijk van de voorgaande weken. En die kan jij allemaal checken op onze Instagram. Onze Instagram is fidigeldem.nl. Ga het vooral checken, want we hebben alleen maar leuke dingen daarover. We doen zoveel meer dingen dan alleen maar radio maken en nummers maken. We hebben ook ons eigen feestje. We got it all. En natuurlijk moet ik ook vertellen wat we nog meer op Spotify hebben. En dat is onze eigen playlist. Dus alle lekkere Caribische nummers die je bij ons in de show hoort, kan je ook terugvinden. En in je eigen tijd weer dubbel luisteren vanuit onze playlist op Spotify. En alles heet Fidi Girl Dem. Dus als je Fidi Girl Dem intoetst, in principe moet je ons overal vinden. Dus als jij Fidi Girl Dem op Spotify intoetst, Fidi Girl Dem, lekker met spatie, vind je onze playlist.
2: Yes.
1: Ik moest het toch wel even zeggen.
2: Ja,
1: want
2: belangrijk.
1: Anders, ja toch? Misschien vind je die van heel iemand anders. Maar wij zijn dus met spatie. Dus ga het vooral allemaal checken, want het is echt gezellig. Het is leuk. Het is een lekkere zomervibe ook. Dat hebben wij ook. En summer is, ja, het is begonnen. Ja, snap je?
2: Almost.
1: Ja, yeah. het wordt alweer lekker weer. Het zonnetje schijnt. We praten over 27, 28, 29 graden. Dus ik zeg je, dat is de Fidi Girl Dem vibe die je wilt hebben. Dus met dit weer, ga het vooral checken. Zet die nummertjes aan en ga vooral genieten. En als jij denkt, ik ben nog niet overtuigd. Nou, wij laten altijd de Fidi Girl Dem vibe horen door middel van lekkere nummers. Dus ik heb twee lekkere nummers klaarstaan. Eén old school en een super wereldwijde hit. En de tweede is een new school. En ik zeg je eerlijk, dat wordt ook wel een super wereldwijde hit.
2: Verwacht
1: of denk je van
2: wel.
1: Niet?
2: Verwacht
1: ja, toch?
2: Wel, heel
1: misschien
2: zeker.
1: Niet net als de eerste, maar het wordt wel een grote hit.
2: Nee, precies. Ja, maar die eerste is ook moeilijk, toch?
1: Ja,
2: toch?
1: Ja, dat is echt zo. Dus hierbij, Shaggy met It Wasn't Me en Masika met Slip and Slide.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

0: Yes, yes, yes. En dat is de VD Geld en Vibe. Ik moet zeggen, met dit lekker weer moet je toch goed gaan op dit. Heerlijk.
1: Ja, perfect.
0: Ja, toch? Yes, summer vibes. Nou, en gesproken over summer vibes, heerlijke vibes, VD Geld en Vibes. Wij hebben ook altijd het nieuws hier.
2: VD Geldam is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a VD Geldam news update.
0: Yes, en vandaag zal het nieuws wat langer zijn, want er is gewoon veel nieuws. Er is veel te delen. En ik begin met iets dat ik vorige week ook al had gedeeld, maar het heeft een staartje gekregen. De Hill en Gooli Riddam. Je hebt het net al gehoord, Masika Slip en Slide, dat is onder andere het eerste nummer van die ridden, toch?
1: Rhythm, ja. Ja,
0: die uit is gekomen en dat is natuurlijk een super banger, maar het heeft een staartje gekregen. Nou, hè, het nummer Masika Slip en Slide hebben we net gehoord. Nou, daar zijn dus meerdere versies van gemaakt. Meerdere artiesten zijn gesprongen op de instrumental, dus op de ritme. En nu heeft Faye Ellington hier een uitspraak over gedaan. Nou, even een beetje context. Faye Ellington is een Jamaicaanse mediapersoonlijkheid en spreker. Vooral bekend als presentatrice van het televisieprogramma Morning Time op JBC. Zij heeft aangegeven, nou, als allereerste moet ik even zeggen dat zij een grote, hoe zeg je dat, respectable...
1: Televisiepersoonlijkheid.
0: Is ja, als in, ja, mensen uit Jamaica hebben heel veel respect voor haar. En zij is, ik denk misschien onze, hoe heet die? Oh my god, en dan kan ik het... Huberto Tan. Ja, onze Huberto Tan. Nou, daar heb je een beetje context. Nou, zij heeft dus een uitspraak gedaan over... Over de gehele rhythm. Zij heeft dus aangegeven dat de nummers die nu gemaakt worden op het oude volkslied, want dat zei ik vorige week, te obscien zijn. Hier kwamen verschillende reacties uit. De helft was het met haar eens en de andere helft gaf aan dat dansen altijd de grens opzoekt. Nou, wat zij dus... En mee bedoeld is dus, ja, kijk, het nummer of de rhythm, die stamt af van een oud volkslied. Dus het is eigenlijk best wel netjes en de dingen die je daarop uitspreekt gaat eigenlijk over het leven daar in Jamaica. Nou, het nummer van onder andere Masika, Slip and Slide. Nou, ik denk ik wil niet zeggen het spreekt voor zich, want niet iedereen kan patwa verstaan, maar het gaat dus eigenlijk om panikaki.
1: Ja, ik zit te denken hoe zeg je dat net is. Ja.
0: Het gaat over 18 plus 18 bezigheden. Plus, ja, 18 plus bezigheden. En Faye Ellington heeft dus aangegeven van ja, het is een oud volkslied. De ridder moet met respect behandeld worden. Dus eigenlijk horen de teksten erop respect met respect te zijn eigenlijk. En dat is nu niet gedaan omdat het 18 plus teksten zijn. En de helft is het er mee eens en de andere helft is het er niet mee eens. Want mensen zeggen ja, met dansen zoek je altijd de grens op. En dat is wel eerlijk gezegd waar. Dansen is nou eenmaal een hele expliciete genre die altijd wel de grens op zoekt. Ja, met de topics, met alles waar het over gaat.
1: Ja, dat is zeker zo. Maar ik snap ergens wel waar ze vandaan komt. Als in, ik zat gewoon te bedenken van, stel, je gaat denken over het Surinaams volkslied of Nederlands volkslied en je gaat denken van oké, daar wordt een soort van...
0: En wordt gewoon een kaboela remix, van
1: ja,
0: gemaakt.
1: Ja, wordt gewoon een remix van gemaakt. Omdat meestal een volkslied is toch iets waar je echt trots op bent.
0: Ja, precies.
1: En, ja, een bepaalde waarde heeft. Dus ik snap ergens wel dat ze daar op terugkomt van ik vind het niet zo netjes.
0: Ja. Maar, ja. Ik heb hele gemengde gevoelens, maar ik begrijp heel
1: ik
0: erg.
1: Ook een beetje, want ik snap wel die creativiteit. Aan de ene kant is het heel mooi dat je zeg maar ook weer zoiets in een soort van creatief jasje die ritme maakt en dat artiesten gewoon hun artistieke vrijheid erop loslaten.
0: Precies.
1: Dus aan de ene kant, daarom ik snap beide kanten een beetje. Ja,
0: precies. Moeilijk. Nou, de producer die de ritme heeft gemaakt, die genius, heeft zich ook uitgesproken. Hij heeft gezegd dat de mensen respect moeten hebben voor Faye Ellington, omdat zij dus zo'n ze is een belangrijk persoon en mensen hebben echt in de comments gewoon gezegd, nou, daar luister je niet toch? Ja, wat boeit het jou? Zulke dingen hebben mensen gezegd en hij heeft zich uitgesproken en hij heeft niet per se gezegd dat ze gelijk heeft of ongelijk heeft. Hij heeft juist gezegd, laat haar gewoon en zij mag een mening hebben.
1: Ja.
0: En dat vind ik heel...
1: Netjes,
0: dat vind ik ook netjes, toch?
1: Want hij had ook gewoon velden tegen kunnen zeggen van ja, waar bemoei je mee? Ja. Bij wijze van spreken. Ja, maar ja, hij heeft het eigenlijk netjes opgelost.
0: Ja, toch? Dat vind ik dus ook. Dus daarom denk ik van oké, hij heeft het gewoon goed opgelost. En zij mag zeker haar mening hebben. Wat als, ja, als Humberto Tan ook zo zou praten over een bepaald nummer. En dan zou ik het eigenlijk, ja. En mensen zeggen tegen hem, wat zeg jij? Dan zouden wij ook allemaal denken van, wacht even, hold the phone. Dit kan echt niet. Ja, luister, klopt. You know. Dus wat dat betreft, vooral wij Surinamers.
1: Klopt.
0: Wij Surinamers, ja. Helemaal in de comments, hè. Ruzie. Ruzie.
1: Ja, Surinamers echt, ja.
0: Nou, hè, terug naar de ritme. Terug naar de ritme, want ik dus net al zei, er zijn dus heel veel andere artiesten die ook op de ritme zijn gekomen. Nu inmiddels praten we denk ik wel over 8 artiesten misschien die hun eigen nummer erop hebben gemaakt.
1: Denk ik wel, ja.
0: Ja. Ja. Nou, in dancehall is dat hartstikke normaal. Ik moet wel zeggen, als DJ zijnde is dat echt killing, want je moet altijd kiezen welke ga ik draaien, want je gaat niet 8 nummers, zelfde ritme achter elkaar draaien, dat is crazy. Ja. Maar we hebben wel 2 hero in de studio klaarstaan die nieuw zijn. Eentje van een man en eentje van een vrouw. Ik denk, het is leuk. Hè? Vorige week hadden we de Sokka-versie. Eigenlijk dansalversie, maar van een Sokka-artiest laten horen. En nu laten we 2 nieuwe horen van een man en een vrouw. En dan gaan we weer lekker verder. Dus geniet vooral van deze ritme. Hierbij Valiant met Woy en Chanel Muir met Gigal Money.
3: She willing free but rock stone. But if I can you make that roll?

0: Nou, dit is toch wel echt weer een ritme. Ja. En wat ik echt heel leuk vind van dit jaar, is dat er steeds meer ritmes bij komen. En elke keer zeggen we, nee, dit is waarschijnlijk de ritme van het jaar.
1: Ja.
0: En toch, we zijn pas nog niet eens op de helft van het jaar. En er zijn nou echt goede ritmes uitgekomen.
1: Ja, geloof. Ik vind het ook gewoon leuk weer voor dansen. Dat er gewoon ritmes komen en iedereen voelt, zeg maar, toch de urge om erop te springen, om iets te doen.
0: Ja, hè?
1: Dat is wel echt leuk, ja.
0: En ik vind dat het ook wel, ook al komen de artiesten, maken ze hun eigen nummer op die ritme, vind ik dat het toch wel een soort van samenhorigheid creëert.
1: Ja,
0: dat
1: zeker,
0: iedereen
1: zeker,
0: toch snap je?
1: Ja, klopt. Want bijvoorbeeld,
0: voor de culture.
1: Ja, precies. Want bijvoorbeeld die What You Feel Like Rhythm wordt nu ook een soort van een albumcompilatie met al die nummers volgens mij erop. Ja? Ja, ik weet niet echt allemaal, maar wel eens,
0: waarschijnlijk de populairste.
1: Ja, ja,
0: maar er zijn echt veel mensen op die gekomen.
1: Ja, klopt. Die is
0: echt
1: wel
0: echt heel veel. Ja. You know, zelfs mensen die niet dans al zijn erop gekomen.
1: Ja, precies. Die is wel echt internationaal, zeg maar. Iedereen wilde gewoon wat erop doen.
0: Denk je dat hij veel geld ermee heeft gemaakt, die producer?
1: Ik denk wel meer dan hij normaal zou krijgen. Want normaal heb je dan misschien drie tunes. En nu heb je, denk ik wel echt een heleboel. Dus je pakt van alles wel een beetje.
0: Je eet overal een beetje.
1: Precies, dus.
0: Ja, want die credits blijven natuurlijk op jouw naam.
1: Ja, ja. En dat voor één track, één beat die één keer heb gemaakt.
0: Ik gun Ben Belmiro dat, maar ik ga hem niet zelf zeggen. Ken je die?
1: Hij moet maar luisteren. Ja, hij moet weer een ritme maken.
0: Ja, hè? Maar we gaan door. Want ik heb een fragment hier klaarstaan. En ik denk, kijk, dit is van, is het maanden geleden of weken geleden?
1: Het is nog niet eens een maand volgens mij. Of misschien precies een maand, zoiets.
0: Oké, nou laten we zeggen, weken geleden heb ik dus iets hier uitgesproken. Hier in de studio, op de radio heb ik wat uitgesproken. En ik heb toen een TikTok gemaakt. En die TikTok was goed bezocht. Het heeft goede populariteit erop gekregen. En het heeft een staartje gekregen. Maar voordat ik dat ga zeggen, laten we eerst even luisteren naar het fragmentje. Yes. De oproep voor alle organisatoren die dansa en reggae artiesten naar Nederland halen. Ik vind het echt super tof, hè? Alle line-ups en crazy. Het wordt elk jaar gekker. Maar wanneer is het zover dat iemand die Donia naar Nederland gaat halen, a.k.a. Idonia? Oei, kakilangandaya, analikalboy, big manandaya. Boom! En ik kom hier met het nieuws, want Idonia komt naar Nederland.
1: Ja, je hebt het echt gemanifesteerd.
0: Ik ga mijn hele naam noemen. Ik, Rockefeller Babe Daphne Adjebong, heb dit gemanifesteerd. Ik wil dat alvast zeggen. Ik zeg dat hier op de radio. Ik hoor patenten krijgen op zijn bezoek.
1: Ja.
0: Idonia, kom naar Reggae Lake. Dus kom nog naar Amsterdam.
1: Ja,
0: crazy.
1: Ja, man.
0: Ik weet niet hoe. Ik moet erbij zijn.
1: Ja, crazy. Is nog Gasperpark, toch?
0: Ja.
1: Het is achtertuin.
0: Ik moet gaan. Dus Idonia komt naar Nederland toe. Hij komt naar Reggae Lake in augustus. Ja, ik moet gewoon daar zijn. En ik denk, dit moet ik gewoon delen. Want ik heb hier zo voor zitten strijden. En het is gewoon zo ver.
1: Ja.
0: En als jullie me daar zien, laat me los. Want ik ga springen, links, rechts, bukken. Ik ga van alles doen.
1: Ik ben
0: super hype.
1: Ik hoop echt dat hij gewoon echt ook al een showcase krijgt. Een langere tijd
0: krijgt, hè?
1: Ja, niet gewoon een kwartiertje.
0: Als het een kwartiertje is, word ik boos. Maak ik weer een TikTok.
1: Ja. Ik hoop echt dat hij gewoon een goede minimaal 30 minuten, 45 minuten.
0: Ja. Een uur zou crazy zijn, afsluit.
1: Ja, dat zou helemaal. Ja, dat zou helemaal. Want dan kan hij ook gewoon die oude tunes.
0: Ja.
1: En, dat zou echt hard
0: zijn. Oh my god. Ja, en ik hoop dat hij niet te voorzichtig gaat zijn met zijn nummers. Ik hoop niet dat we alleen panikatie gaan horen, ook wel, nummers gaan horen.
1: Dat is denk ik echt afhankelijk van hoeveel tijd hij gaat krijgen. Inderdaad. Als hij langere tijd heeft, gaat hij wel denk ik gewoon echt zo'n catalogus af. Maar inderdaad, als hij weinig tijd heeft, dan wordt het denk ik wel echt de hits gewoon snel. Maar het zal zonde zijn als je hem helemaal naar hier laat halen, alleen daarvoor.
0: Ja, al helemaal omdat het 15 jaar geleden is of zo, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, echt jaren geleden dat hij hier in Nederland was en hij komt nu weer. Ik denk, we moeten zeggen to be continued.
1: Ja, zeker.
0: Want zodra wij weten hoe lang het is, dan kunnen we meer gaan fantaseren daarover.
1: Ja, welke tunes of zo.
0: Dus dit krijgt allemaal nog een staartje. En misschien moeten we zelfs een Idonia show maken daarvan. Gewoon ja. één keer. Gewoon topic van de dag, Idonia. Ja.
1: We hebben het een keer gedaan.
0: Ja, maar nu is het speciaal. Ja, want klopt, nu komt het, ja, nu ja, kunnen ja. we iedereen nee. klaarstomen ervoor.
1: Ja, dat is wel
0: inclusief
1: zo.
0: Onszelf.
1: Ja.
0: Toch?
1: Klopt,
0: als we al die nummers van hem horen achter elkaar, denken we, oh ja, dit nummer, oh ja, dit
1: ja,
0: nummer.
1: Ja, ja. Ja, ik zei het altijd ook toen met die show van, ik vind hem echt underrated.
0: Ja.
1: Maar ja, daarom ik ben wel blij.
0: Laatste vraag. Denk je dat hij met band komt? Dat zal dat zijn!
1: Dat zou... Was hij in Londen met band gekomen toen...
0: Hoe weet ik eigenlijk niet.
1: Volgens mij
0: weet
1: niet.
0: Weet ik niet.
1: Ja.
0: Maar weet ik
1: ja.
0: niet.
1: Maar met band heb ik altijd een beetje dubbel. Het kan heel hard zijn of het verpest een beetje de show. Heb ik altijd.
0: Ja.
1: Het moet echt passen, zeg maar.
0: Ja,
1: ze moeten goed op elkaar ingespeeld zijn. En, want sommige tunes vind ik met band gewoon minder.
0: Ja, maar als het een band is die dans al snapt...
1: Ja, precies. Boom, als het echt een goede, ja.
0: Boom, ja hoor, ja. De Gerrit niet. Ja hoor. En wanneer ze die, alleen die melodie doen... Zo, ja, ja. Hey. Ja oké. Okay, we gaan te lang door. Want het kan zijn dat jij denkt van... ja, Idonia wie, die Donia wie. Waarom zijn jullie zo hype?
1: Zo guest.
0: Nou, kijk. Ik heb hier een nummertje klaarstaan. En ik vind... Het is niet de grootste banger van hem, maar het is ook echt een lekker nummertje voor de vrouwen. En daar gaan we nu even lekker naar luisteren, want het is ook nog lekker weer, dus het hoort er allemaal bij. Dus hier Idonia met Grip.
2: To all the gala sexy me a fi say, what a pretty girl.

0: op moeten hebben?
1: Bij Galaxy Radio.
0: Hier in de studio, lekker bij ons. Ik moet wel zeggen, de enthousiaste persoon die ik altijd ben. Ik weet niet of ik het op dat moment ga zijn. Ik denk dat ik echt een chicken ga zijn. Hoi, Didi Tonya.
1: Nee.
0: How are you? Ik zou zo zenuwachtig zijn. Ik zou hier helemaal gewoon met de natte oksels zitten. Van, oh my god, hij is hier uit de studio. Ja, ik ben super fangirl. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. Dus ik moet eigenlijk gewoon een TikTok gaan maken. En zeggen, Didi Tonya moet lekker naar de studio komen, interviewtje doen en desnoods doe ik zijn pokoe voor hem.
1: Gewoon samen.
0: Ik ga stuk. Hij zal me echt aankijken van wat doe je? Ik doe nog zijn adlibs. Oei. Yes, maar we gaan door. Dit gaat sowieso nog een staartje krijgen. We gaan het nog een keer bespreken.
1: Yep.
0: Hier in de studio. Dus dat komt helemaal goed. Maar nu weet je tenminste, hij komt naar Nederland. En je hebt die vibe van hem gehoord. Je hoort het al. Links, rechts, voor en achter. Maar we gaan door. We hebben er vaak over gesproken hier in de studio. Maar vandaag komt hij in het nieuws. De genre afkomst van het eiland Martinique called Chata. Een sound die beïnvloed is door danza en soca. Nu over alle eilanden. Nu van alle eilanden, voornamelijk in Trinidad. Want Martinique, daar is het ontstaan. En nu zijn er andere eilanden die zijn gesprongen op de wave. En Trinidad is daarin het luidst. Nou, chata muziek wordt natuurlijk ook, wat ik al zei, er is dus echt een wave nu. En heel veel mensen springen erop, zelfs hele grote artiesten. Zoals Shenseea, Vibes Cartel en noem maar op. Dus nu vraagt men zich af, is het een trend hype? Of is dit de nieuwe subgenre die blijvend is? Wat denk jij?
1: Ik denk wel dat het blijvend is. Het is eigenlijk, want het bestaat eigenlijk al best wel een tijdje. Maar dat krijgt nu denk ik gewoon meer.
0: Nu krijgt het flauwer.
1: Precies, gewoon de wereldwijd. Dat inderdaad de grote artiesten er echt op springen. Want ja, je hoort het al heel veel bij de Frans artiesten.
0: Ja, ja.
1: Ook die woonachtig zijn in Frankrijk, die springen er wel vaak op. Dus ik denk wel dat het echt een blijvende genre is.
0: Ja, ik denk het ook wel. Ook omdat de chata sound, het is echt het zusje van soca en dancehall.
1: Ja, het valt er ergens tussen.
0: Echt ergens, ja, tussenin, you know. Ja. Ik zou het wel iets meer naar dansen, denk ik, schuiven. Ja. Maar het is echt het zusje van. Het is niet eens het nichtje, het is gewoon het zusje van. Je luistert naar chata en je denkt, oh, ik had gezegd, dit is dansal.
1: Ja, ja.
0: Denk ik dan, hè?
1: Ja, klopt.
0: Maar zo klinkt het voor mij wel.
1: Ja.
0: Dus ik denk zeker dat chata blijvend is. Ik hoop wel dat chata zijn flowers blijft krijgen. Dus dat het wel chata benoemd. You know, dat mensen het blijven benoemen als chata.
1: Ja, klopt.
0: En niet als een van, ja, maar het is toch dansa? Oh, dat is een soca.
1: Ja, maar dat gebeurt snel met subgenres.
0: Ja, boeien bijvoorbeeld.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is gewoon soca, zeggen ze.
1: Ja, klopt. Maar je ziet nu wel, omdat het zoveel geluid heeft gemaakt, het is gewoon echt een aparte genre. Mensen zien het gewoon echt als van, dit is boeien.
0: En dat gun ik chata.
1: Ja, ja.
0: Precies dat gun ik chata. Als dat, en ook dat het zo gepusht wordt, of zo viraal of groot wordt, dat mensen of Nederlandse organisatoren ook die artiesten naar hier gaan willen halen.
1: Klopt. Het geluk wat Boeyan wel heeft, is dat het heel erg afwijkt. Of tenminste, het is het is heel anders dan gewoon soca. En omdat chata toch wel soms heel dichtbij dansa of soca ligt, is het dus bij die ook moeilijker het verschil te horen.
0: Om die onderscheid te maken,
1: dus om
0: natuurlijk.
1: Te maken. Dus dat is wel lastiger van chata, maar ja, wie weet, het gaat waarschijnlijk ook gewoon nog verder evolueren, de genre. Dus ik ben benieuwd hoe het verder eruit gaat.
0: En de artiesten die onze buren zijn eigenlijk, die springen er ook op. Dus we hoeven niet helemaal naar Martinique te gaan naar Trinidad.
1: Ja.
0: En we kunnen gewoon lekker naar Paris, gaan.
1: Ja, volgens mij in de clubs in Parijs hoor je het wel echt vaak. Ja.
0: Want daar heb je, ga ik het echt goed uitspreken, Janaya.
1: Oh,
0: Bambi, Calado, Kalash.
1: Kalash,
0: die hebben best wel veel. En dan heb ik een zekere aantal nog niet benoemd. En je hebt er echt heel veel.
1: Ja, klopt. Ja, en volgens mij is die, ik weet niet zeker of die producer Natoxi, is die in Frankrijk achter of Martinique?
0: Goeie vraag.
1: Natoxi
0: is een producer die je zeker moet checken. Ik denk, hè, kijk, wij praten over Shatta omdat wij luisteren in onze dagelijkse leven naar Shatta. Dus wij weten precies over welke nummers het gaat. Kan zijn dat jij nu denkt van, hè, ik weet niet precies wat Shatta is. Nou, ik heb een paar nummers klaarstaan, zodat je een goed beeld kan krijgen bij wat Shatta is. En als je het nice vindt, zou ik je echt willen adviseren om op Spotify op zoek te gaan naar de producer Natoxi. Zijn nummers, oh crazy, je rug gaat breken. En dat bedoel ik positief. Want echt, zijn nummers gaan through the roof.
1: Ja, ik weet echt niet hoe hij het elke keer met... Ja, met elke beat is gewoon... Het slaat zo
0: toch?
1: Erg.
0: Ja, het is crazy. Het is echt crazy hoe goed hij is. Maar hè, voor het gevoel... Zodat jij ook een beter beeld erbij hebt... Heb ik... even kijken. 3 nummers klaarstaan. Ze zijn een beetje, denk ik wel, uiteenlopend van elkaar. Maar dat schetst een heel goed beeld... Voor hoe dichtbij Shatta bij Sokka is... En hoe dichtbij Shatta bij Dansa is. Dus ik heb hier 3 nummers klaarstaan. De eerste is Meryl Hello. En daarna Maureen Sapiti. En dan Vibes Cartel featuring Kalash X-Rated.
2: Ben je black for the poor?

0: long time, so we go.
1: Yes, en dat is dus de genre shata. Dat is dus de genre shata. Ik denk dat je het al hebt gehoord. Het loopt hand in hand met soca en hand in hand met dansa. En hè, vond je het lekker? Nou, in onze playlist hebben we natuurlijk genoeg shata-nummers. Ga het vooral checken. Yes, yes, yes. En we gaan door, want ik heb eigenlijk nog twee nieuwtjes klaarstaan. Maar ik ga alvast de eerste delen. Of de ene laatste. Want Biniman komt ook in het nieuws. Hij is voor de rechter gesleept. Omdat artiest Future Fabo of Fabo heeft aangegeven... Fambo.
2: Ja, oh. Future Fambo.
1: Ik dacht, ik moet hem Engels, you know. Oké. Future Fambo heeft aangegeven dat hij is aangevallen door Biniman. Biniman heeft aangegeven dat deze beschuldigingen vals en kwaadwillend zijn. Heb jij dit gehoord?
2: Nee, ik wist het niet. Nee.
1: Ik ook niet.
2: Maar ja.
1: Maar klinkt het als Biniman?
2: Ja, ik wou het zeggen. Ja, maar ja, je weet nooit natuurlijk.
1: Maar kennen we Biniman?
2: Ja, ik wou het zeggen. Hoe hij natuurlijk voor het publiek naar buiten komt, dat kan anders zijn als je hem misschien face-to-face meet. Maar het, ja. Ja, het klinkt niet heel erg overtuigend of zo.
1: Nee, vind ik ook niet. Vind ik ook niet. Maar goed, aan de andere kant denk ik, ja, we kennen Biniman niet persoonlijk. We kennen Future Fambo ook niet persoonlijk.
2: Nee,
1: dus,
2: klopt.
1: You know, maar, het ja. feit, maar ook, dan denk ik ook weer, het feit dat hij echt naar de rechter gaat, dat is ook niet niks, toch?
2: Nee, klopt.
1: Like, dat maakt het wel, ja. En ik zou denken, zijn jullie allemaal geen Batmans? Is het niet van, on the street, on the street? You know?
2: Ja, dat zou je verwachten. Maar misschien juist daarom denkt hij van... Nou, ik ga hem dit keer...
1: Mm.
2: Hij wil waarschijnlijk gewoon geld hebben.
1: Ja, ik hoor
2: dus ja,
1: dat.
2: Ja, op de straat ga je geen geld krijgen ervoor. Dus
1: ja, en hij zegt ook dat Biniman hem heeft aangevallen op een evenement. Dus dan zou je denken, je hebt getuigen.
2: Ja, precies. Dus, ja. Maar dan is ook weer de vraag... wat bedoelt hij met aangevallen? Zeg maar, sommige mensen, als je bijvoorbeeld intimiderend op iemand aflopen...
1: Is dat al aangevallen?
2: Is dat al aangevallen?
1: Ja.
2: Of heeft hij je echt belaagd?
1: Ja.
2: Ja, dus... Want ja, de term aangevallen vind ik ook... Want is het dan assault, mishandeling?
1: Ja, hè? Is het echt van, oh, ik heb je vast? Of ja...
2: Dus het is fysiek geweld?
1: Smack in
2: wat,
1: the face?
2: Ja,
1: of
2: is het,
1: ja, klopt. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dit ook een to be continued
2: ja,
1: wordt.
2: Ja, zeker.
1: Hier gaan we nog wel over praten. En hè, aangezien we toch lekker aan het jammen zijn met nummers... hebben we natuurlijk ook een nummer klaarstaan van Biniman. En dit is ook echt een wereldhit. Als je dit nummer hoort, ga je denken... Ja, ja, je gaat, weet je wat jij gaat denken? Je gaat denken... Oh, na, na, na, na, na. Nou, dat ga je denken. Dus hierbij, Biniman met Romy.
3: Every day I've been going around and telling stories. Boy, you know me. And about this year, mother grow me. No. Give me some bass when we sing something first. Me go, so.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt te twijfelen tussen deal of verder oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling van Sanchez. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op de helft, 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond de poging om het paleis te bereiken. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day, every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fidegjaldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fidegjaldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fidegjaldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Shake your bum bum, shake your bum bum. Big Tune. En we zijn aangekomen bij het laatste nieuwtje. Ik had je al gezegd, we hebben veel nieuwtjes vandaag, want we have a lot to tell. Maar, hè, laat me als allereerste beginnen met het nieuwtje, want we hebben heerlijke nummers ook gedraaid. Blijf lekker weer, blijft de zaterdagavond, dus we zijn in good vibes. Maar ik moet wel zeggen dat dit niet... Ja, dit is toch niet zo goed, you know, nieuws, maar ik ga het vertellen. Want, hè, artiest Tyrus Riley is van de line-up gehaald van een Amerikaans festival Best of the Best. Omdat hij een andere booking heeft aangenomen, dagen na het festival. Het festival wil de exclusiviteit en vindt dat het op deze manier niet gehandhaafd wordt. De management van Tyrus Riley heeft een statement naar buiten gebracht met daarin de vermelding dat hun vinden dat het alsnog... dat het alsnog kon omdat die tweede booking die aangenomen is dagen na het festival plaats zou vinden. Dus al met al hoort het geen overlap van elkaar te zijn. Wat vind jij daarvan?
1: Ik denk dat het afhangt van de afspraken die ze eigenlijk hebben gemaakt. Want meestal bij festivals gaat het met contracten, toch?
0: Ja, dus ja, dus exclusiviteit, we know about that.
1: Ja, precies. Dus je zal verwachten dan dat het festival in het contract wat dan naar hun is gestuurd... zou moeten hebben vermeld van, hey, je mag geen boeking aannemen in zo'n tijdsbestek. Maar ik denk dan dat het misschien niet goed in het contract stond. Dat ze dachten van, oh, dus we kunnen het alsnog doen. Want anders doe je het niet. Want anders kan je in principe, denk ik, ja, de artiest wel iets op verhalen. De artiest toch, want dan kom je het contract niet na. Dus ik denk dat ze waarschijnlijk het niet goed in het contract hebben gezet.
0: Ja, maar het is ook wel lelijk hoor. Als je iemand aankondigt, die zet die persoon op de line op en daarna haal je die persoon er gewoon af.
1: Ja, man. Ja. Ja, dat is wel dat is maar zonde, maar ja.
0: Ik snap, je moet een lijn trekken, trekken.
1: Ik snap het ook, maar you know? Is denk, ja, is, het hangt er vanaf. Ik zou als festival zelf zou ik eerst kijken van oké, hoe hebben wij het in het contract gezet? Stond het er niet goed? Ja, daar heb je eigenlijk geen poot op te staan. En dan, ja, ik zou dan denk ik gewoon die L nemen, maar dan stond het er wel duidelijk en hebben ze toch die boekje genomen. Ja, dan is het je goed recht om die persoon eraf te halen.
0: Maar ken jij het festival?
1: Nee.
0: Het is in Miami. Ik ook niet. Nee. Maar Best of the Best? Dat klinkt... Dat is klinkt als aan ik denk.
1: Ja, ja, alleen de toppers zou je verwachten van die verschillende muziekgenres.
0: Dus, ja, dus, ik denk als Tyrus Riley daarop staat, is wel lekker... is een big gig.
1: Ja,
0: you know? Maar goed, aan de andere kant, we weten niet wat die tweede booking is, hè?
1: Klopt.
0: Misschien is dat wel, you know, gewoon super groot. Ja, we don't know.
1: Coachella-achtig of zo.
0: Juist. Ik denk dat dit net als dat Hill & Gully dilemma, dat het echt een ding is van
1: ik begrijp beide kanten,
0: toch? Ja, want ik denk als het dagen erna is, het is niet per se overlappend dan, want festival is dan nog eerder dan wat hij heeft aangenomen. Ja, dus juist die tweede persoon hoort te denken van precies. Dus in principe denk ik come on. Maar misschien is dat wel de manier hoe hun het altijd handhaven. En
1: ja,
0: dan,
1: dat kan inderdaad.
0: Snap je, denken ze van, dit is hem gewoon echt niet.
1: Nee. Ja, klopt.
0: Maar goed.
1: Ja, ja daarom je moet al je zaken op orde hebben. Dat is het belangrijkste.
0: Moral of the story. Lees de kleine lettertjes.
1: Ja, zeker.
0: En natuurlijk, we hebben al naar nummers geluisterd. Maar we moeten ook natuurlijk een nummer draaien van Tyrus Riley. En ik heb een goede Gyaldem pokoe geselecteerd. Ik zeg je eerlijk, als DJ zijnde draai ik dit nummer ook echt vaak. Want ik vind dit echt een leuk nummer. Dus bij deze, Tyrus Riley met No One Alone.

0: studio. Straight from Canada.
1: Canada.
0: Ja, en kijk, je hoort het al. We praten weer in het Nederlands. Want we hebben net afscheid genomen. Nou ja, een beetje afscheid genomen. Want ze zijn nog in de studio. Maar ze zijn niet meer in... Ja, dus wij gaan weer lekker door. Er is zoveel tijd hebben we eigenlijk ook niet meer. Maar het blijft een lekkere dag. Zonnetje schijnt en everything. Dus we gaan het ook gewoon lekker zo houden. En ik ben eigenlijk gewoon benieuwd. Dus even weer wat anders. Maar als het gaat om het Caribisch aspect. Is er iets waar jij deze zomer nog enthousiast over bent? En het hoeft niet per se iets Nederlands te zijn. Het kan ook zijn dat je denkt, dit gaat komen. En I'm excited as hell for that. Zal ik als eerst gaan anders?
1: Ja, zeg maar.
0: Nou, ik ben er niet bij, maar toch ben ik er enthousiast over. En dat is die Malta. Malta Festival.
1: Oh ja, die Gaza Festival.
0: Ja, ik denk gewoon, kijk, ik ben enthousiast over het concept of de line-up. Dat ik denk gewoon van, ja, als ik moet denken aan de beelden die we gaan zien. Alle TikToks soort dingen. Denk ik, here for it. Ja, ik kan niet wachten. Ook al ga ik niet.
1: Ik hoor je. Ja, ik zelf, waar ben ik... Ja, sowieso Notting Hill.
0: Je gaat voetbal zeggen.
1: Nee, ik ben... niet eens. Notting Hill ben ik... kijk ik wel erg naar uit. Natuurlijk omdat we zelf gaan. Maar ook omdat... er zijn zeg maar de afgelopen... Mijn laatste keer Notting Hill was iets van 2 jaar geleden. 2 of 3 jaar geleden. Maar er zijn... In de afgelopen tijd zijn zoveel nieuwe tracks gekomen. Bouillon heeft de hele opmars gemaakt. Dus ik ben echt zeg maar weer benieuwd hoe de vibes on the road is zeg maar, met al die nieuwe tracks. Dus daar kijk ik wel naar uit.
0: Nu je dat zegt, denk ik, oké. Eigenlijk had ik dat al moeten doen. Want daar ben ik nog bij.
1: Daar kijk ik wel echt naar uit. Daar zijn we gewoon bij. Dus ik kijk daar wel echt naar uit.
0: Ja. Denk, maar ben je ready om in de parade te lopen?
1: Born ready.
0: Ja? Ik word zenuwachtig als ik eraan denk. Hè, om gewoon tussen zoveel mensen te zitten, te lopen.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, klopt.
0: Combination. Everything.
1: Ja, dat wel. Ja, het is altijd spannend natuurlijk, die drukte en dergelijke. Ja. Maar over het algemeen tot nu toe, alle keer dat ik ben geweest, was altijd good vibes.
0: En memories.

0: op dat moment inderdaad. We gaan nu eerst gewoon met het hele team.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het ook gewoon wel een speciaal moment. Dus ja, kijk er naar uit.
1: Zou je volgend jaar gaan als video er niet is? Of denk je nou...
0: Nee, dan niet. Als we met Fidi wat doen, uiteraard. Maar zonder Fidi niet. Ik ben al enkele keren geweest.
1: Ja, dat heb ik dus ook. Maar stel je voor, Fidi is 4, 5 jaar achter
0: dan,
1: elkaar.
0: Ja, dan
1: 4, 5 jaar achter elkaar zijn we daar.
0: Zeker, zeker. Nee, dat zijn we.
1: En sowieso. Wat natuurlijk ook een leuke toevoeging is... is natuurlijk dat er ook Nederlandse artiesten daar op de trucks optreden.
0: Ja, precies.
1: Zoals, zoals D-Ops en de Isairo. Dat is ook een big thing, want die truck is niet per se een Nederlandse truck.
0: Nee, nee, klopt.
1: Hun hebben gewoon samenwerkingen met Caribbean artists en, you know,
0: ja,
1: toch?
0: Ik denk gewoon een connectie inderdaad met de mensen in Londen die inderdaad of evenementen hebben of ook een truck hebben en zo die connectie gelegd. En wat ik ook bijvoorbeeld nice vind van Notting Hill, je hebt echt zo'n de Suri spot, toch? Waar dus meestal vaak op de maand dat altijd iedereen van Surinaamse afkomt, gewoon daar gaat chillen eigenlijk. En dan meestal als die truck ook langskomt, dan gaan ze ook echt Surinaamse liedjes afspelen. Ja, zoals Boeken, ja, die is natuurlijk het meest bekend. Maar misschien dat je misschien ook een Hey Baba al gaat horen dit jaar.
1: Ja, dit nooit... moet hè, anders wordt boos hè. Als ik dat dit jaar niet hoor, word ik echt boos.
0: Ja, dus ik ben benieuwd. Daarom, ja, ik kijk daar wel echt
1: naar. Ja, ik ook. Oké, nu laat ik Malta en nu, ik sluit me aan bij jou.
0: Maar als inderdaad iets waar ik niet bij ben deze zomer, ja, dan Malta. Ben ik wel benieuwd naar inderdaad.
1: Ja, ik ook. Ja,
0: die beelden gaan inderdaad.
1: Toch,
0: echt.
1: Die beelden gewoon. Ik wil die beelden zien. Maar goed, gesproken weer eventjes over Notting Hill. Want het leuke van Notting Hill, waar we over spraken, dat er Nederlandse artiesten zijn die daar gaan optreden, zoals Isairo en D-Ups. Nou, die maken nummers in het Nederlands en in het Papiamento.
0: Ja.
1: En dat is dus eigenlijk een hele leuke combinatie. Want dat hoor je. Je zou niet denken dat je dat 1, 2, 3 op Notting Hill carnaval zou horen.
0: Nee, in principe niet.
1: Maar hun brengen dus een Antilliaanse en een Nederlandse vibe naar... En gesproken over nummers van D-Ups. Wij hebben hier een nummer klaarstaan van D-Ups om eigenlijk die vibe even goed te representen van wat je kan verwachten als hij komt optreden. En dit is een van mijn favoriete nummers. Dus hierbij heb je D-Ups met Diego Nampami.

0: altijd voorop. Maar dit is dus die heerlijke D-Ups. Of nou, zou ik gewoon zeggen Batisanka?
1: Ja, dus ja.
0: Ja, toch? Batisanka, ja. Ja, is gewoon de heerlijke Batisanka vibe. Die je dus eigenlijk ook gewoon bij Notting Hill kan krijgen. Waar je denkt dat je alleen maar sokken gaat horen. Hoor je dus ook Batisanka. Ja. Dus dat is gewoon eventjes leuk om te benoemen. En ik denk, hè, als we dichterbij het... bij carnaval komen, gaan we sowieso nog een show erover
1: ja,
0: doen.
1: Ja, 100%. Toch? Sowieso. Ja, zeker.
0: Een hele show helemaal in het teken van Notting Hill Carnaval en ja, wat toch. Wij daar gaan
1: alle
0: doen.
1: Alle do's, alle don'ts.
0: Ja. Oh ja, oh ja, dat zeiden we al. Ja, ja, dat hadden we al gezegd. Van, ja, ja oké. Okay. Nou, dus het staat op de agenda. Het is nog niet zover. Gelukkig hebben we nog veel andere leuke dingen die er nog aankomen. Dus het blijft leuk. Elke week is het weer een feestje. En zoals ik altijd zeg, er is de tijd van komen. En er is de tijd van gaan. En helaas is het tijd om af te sluiten. En dat bedoel ik niet de avond, want het blijft een heerlijke zaterdagavond. Zonnetje schijnt, you know, het is lekker warm. Je kan zonder jas naar buiten.
1: Eindelijk.
0: Toch? Eindelijk. Yes. Dus en Galaxy Radio blijft ongoing met de bangers en de geweldige nummers die er nog aan zitten te komen. Dus blijf vooral luisteren. En wij hebben ook nog wat heerlijke nummers klaarstaan. Dus ga vooral je billen schudden. En genieten van je dag. En AUB, wees en doe alles veilig. Tot yes, volgende sir. Week. Vind ik jou dan out. Sleep my sleep.

0: mycket. Het werkt. Ja. Nou, kijk, als dit je niet van je stoel afhaalt, dan weet ik het ook niet.
1: Ja, hopelijk dit, niet als je de auto zat.
0: Ja, oké. Ja, we willen veiligheid voorop, hè? Veiligheid.

0: out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Leadership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola is negatief getest op de ziekte. Dat bleek uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten extra lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt nog te twijfelen tussen deal of verdere oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
3: 24 hours a day.
5: We bring it back.
6: Right back.
7: Real.
8: Hip-hop and R&B.
9: Yo.
10: Galaxy.
11: The number

0: succes heeft tegenslagen. Als je een route bewandelt die geen tegenslagen heeft, bewandel je geen route. Deze route die is aanbepaald. Alles wat we doen, wanneer we weggaan, staat al geschreven. De almachtigste man daarboven weet het.
1: I'm a superstar.
2: This is where the biggest cars come to play.
1: Let's go!
3: What's up, it's Coil Ray.
4: This Future.
5: Hey, what's up, this Chris Brown.
2: All the hits on Galaxy.radio.
4: The only station that matters, period.
2: We're doing it for the culture.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2. Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
2: Hey, yo. Yeah. Everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
4: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.

0: zei dat je altijd ergens was, terwijl je ergens anders was. Ik ben beschadigd door die leugens die je mij ging vertellen. Nu ben ik een super met die supermodellen. Ik stond altijd voor je klaar, nu moet je mij niet bellen.
1: Langs de sms voor het

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar

0: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12, hier op Galaxy.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: Apple Store. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: You know what I'm saying?
1: Hey, wat chill dat je weer luistert naar Flava in jouw ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En ik weet niet hoe het met jou zit hoor, maar ik heb er vandaag echt heel veel zin in. En dat heeft ook te maken met het interview van vandaag. En dat maak ik later bekend met wie dat is. Ook straks een verhaal achter de track First in Flight met Gil Scott-Heron. Natuurlijk van Blackalicious. Maar eerst de Galaxy Throwback Radio opener. Want ik zat van de week alweer Galaxy Throwback Radio te luisteren. En ik hoor daar deze classic voorbij komen. En ik dacht, ja, dit is hem. Daarmee ga ik deze week beginnen. Ik zat zo in de auto en dan gaat die volumeknop harder, harder, harder. Want dit is echt een classic van je welst hoor. Ik heb het over OC met Time's Up.

The Lords of the Underground met Chief Rocka. En dat heeft alles te maken met het interview wat ik vandaag heb met DJ Lord Jazz van The Lords of the Underground. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Na bijvoorbeeld al een Kid Capri, een Grandmaster Caz en een Nicolay. Nu weer een Amerikaanse artiest. En Nicolay is natuurlijk ook een beetje Nederlander, oké. Okay. Maar nu dus weer een Amerikaanse legend hier bij Flava in je ears. En het houdt daar niet bij op, want de komende weken, maanden blijven ze maar komen. Dus houd dit programma in de gaten. En natuurlijk verlies ik de Nederlandse legends ook niet uit het oog. En ook dat ga je merken. Dus dat. En dat interview dus straks. Want eerst gingen we het hebben over Blackalicious met First in Flight featuring Gil Scott Heron. En misschien zijn ze het meest bekend van het alfabet rappen. En Make You Feel That Way. Uit Sacramento, California kwamen producer Chief XL en rapper Gift of Gab, rest in peace. En die Gift of Gab zei ooit dat er geen limieten zijn waar je met hiphop naartoe kunt gaan. En dat hoor je ook in dit nummer straks. Lyrically niet en music-wise niet. En ook gaf hij aan dat muziek en woorden positive vibrations zijn. En dat er een grote kracht in zit. Mensen gaan zich kleden als hun favoriete artiesten bijvoorbeeld. En gebruiken dezelfde slang en houden dezelfde meningen op na. Het is meer dan slechts inspireren. Ondanks dit vond hij het ook heel belangrijk om niet te vergeten dat muziek kunst is. Want om die redenen die ik zojuist noemde willen mensen muziek snel censureren en alleen positieve dingen accepteren. Nee, zei Gift of Gab. Je kan en mag dat niet doen omdat het kunst is. Kunst hoeft niet per se positief of negatief te zijn. Kunst is kunst en kunst moet kunst zijn. Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Het is allemaal een informatie en creatief ding. En ook gaf hij aan dat hij zijn mind vrij van alle chaos in de wereld kon houden, omdat hij een gelovig persoon was en vanuit zijn geloof ook overtuigd was dat alles met een reden gebeurde. Everyone plays a part. We maken dit met z'n allen. Maar het is allemaal onderdeel van een groter plan dat God met ons voor heeft, al dus Gift of Gab. En ook gaf hij aan dat je moet luisteren naar je hart. Niets is wat het lijkt immers. Het leven zou een overwinning moeten zijn van al je struggles en fears en je zou er ten alle tijden sterker uit moeten komen. Realiseer wat je nu realiseer wat je nu overkomt, dat dat met een reden gebeurt. Je spirit krijgt slechts een goede training. Wat een mooie mening hield die Gift of Gab erop na. Hier met Blackalicious samen, First in Flight.

0: We're about to take you all back. Back to the 2000s.
1: Get out the way.
0: With Ludacris, Ja Rule, Ashanti, and Fat Joe.
2: Cadillac grills, Cadillac mills.
0: Them and many more.
2: All the way.
0: 24/7 on Galaxy Throwback Radio.
3: On digital radio and online at galaxy.radio.
4: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
5: Zo lekker, lekker, lekker.
4: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774.
6: Hallo.
4: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer, want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks, nada, noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is glxy.radio/adverteren.
6: Of bel 085-744-4774.
7: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
8: This is the main establishment.
9: Going out.

Adriana Evans met Reality en dan de PAX remix. En dat is dan ook het Nederlands tintje hieraan. En die de PAX die heeft een cd uit. Die komt tenminste uit op 28 mei. En dat is een remix EP en die kan je via hem zelf kopen. En daar staan remixes op. Ja, ik heb ze vaker gedraaid. Ze zijn stuk voor stuk zo dope. Ze laten het origineel compleet vergeten. En ik geniet daar heel erg van. Volgende week ga ik weer een remix draaien van die cd. En de PAX kun je vinden op Instagram bijvoorbeeld. En de op z'n Engels. THE dus. En PAX dat is Pieter Anton Cornelis Karel. En dan de X. Xantippe dus. En dan Simon Zacharias. Dat allemaal aan elkaar. PACK XSZ. En ga hem alsjeblieft opzoeken en koop die remix EP van hem. Want het is echt meer dan de moeite waard. Dit soort tracks ga je daarop horen. Maar hey, het is tijd voor de concertagenda. Heb jij binnenkort een optreden of een gig of wat dan ook een concert te promoten? Laat het mij minimaal 2 weken van tevoren weten en wie weet neem ik het op in deze agenda. Nu de agenda. Op vanavond, my man DJ Kane in de Old Bell in Amsterdam. En ik zou zeggen, ga er naartoe en thank me later. En op 30 mei, alweer staat hij daar, Typhoon in de AFAS Live. Dat kan alleen maar legendary worden. Ook op 30 mei, R&B Lovers in het Paard Den Haag. En ook op 30 mei, Yo That's That Shit in Bar De Nul in Hengelo. Shoutout ook naar Bas Basic. En ook op 30 mei Zwarte Liefde, het vetste vinylfeestje in house of Woodstock in Amsterdam. En ook op 30 mei, het houdt maar niet op, Just an Engel in Paard Den Haag. En ook op 30 mei Illa J en Frank en Dank in Mes Breda. Wat een hel of een keuze is dat, hij niet normaal. Een dag later op 31 mei Illa J en Frank en Dank in Bitterzoet in Amsterdam. En op 1 juni Kate Renada in de Ziggo Dome in Amsterdam. En op 2 juni Westside Gun in Paradiso Amsterdam. En op 5 juni kan je wederom my man DJ Kane zien draaien. En dan dit keer bij 3 Decades in Amsterdam met La Rouche. En ja, dan moet ik er eentje kiezen en dan kies ik toch voor Typhoon. Want hoe groot is hij wel niet geworden? Dat je echt voor de zoveelste keer iets groots als een AFAS Live gewoon kan doen. Hier hoor je hem met een iets wat meer obscure track. Familiair met Senna samen.

0: doopnis van de Lage Landen. En het is nu alweer tijd voor dit. It was hot then, still fire now. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek interessante mensen online en vraag hun dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan mogen zij zelf vertellen, of ik vertel het voor hun, waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op. Aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lowpro daar een mixtape van. En die hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. En wil je ook meedoen aan dit item? Dat kan. Stuur een e-mail naar danny@galaxy. Dat is G-L-X en dan Grieks I.nl. En laat weten welke track en vooral ook waarom. De reden erachter. En inspreken is dan een hele grote pre. En vandaag mag ik het voor deze persoon inspreken. Ik heb de eer om wederom een dame uit te mogen lichten. Patricia Wielinga. En die koos voor echt een classic van je welste. Namelijk Tupac en Snoop Dogg met Two of America's Most Wanted. En zij zegt hierover: oeh, dit vind ik leuk. Maar ik kan niet kiezen, dus ik moet echt even nadenken. Dan ga ik toch voor Two of America's Most Wanted van Tupac en Snoop. En de reden is omdat, voor mij staat het voor een tijdperk waarin hiphop niet alleen muziek was, maar ook echt een stem voor een hele generatie. En deze twee samen, dat was echt een cultural moment. Tot de dag van vandaag nog steeds een tijdloos nummer.
1: Ain't nothing but against the party.
2: Why you acting like?